0: radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 2 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Het WK voetbal is gewonnen door Spanje. In de tweede helft van de verlenging maakte invaller Ferran Torres het winnende doelpunt voor de Spanjaarden, die de hele wedstrijd het overwicht hadden. Na 90 minuten was de wedstrijd nog altijd doelpuntloos. Vlak voor het einde van de reguliere speeltijd moest de Argentijn Fernandez vertrekken na een tweede gele kaart. In de verlenging werd een doelpunt van de Spaanse aanvaller Williams afgekeurd na een overtreding. De bevrijdende treffer voor Spanje kwam in de 106e minuut van de wedstrijd. Een tweede doelpunt van Torres werd afgekeurd vanwege buitenspel. In de rust was er voor het eerst een halftime show en daarin traden onder andere Shakira, Madonna en de Muppets op. President Trump zat op de tribune. Hij overhandigde de wereldbeker samen met FIFA-baas Gianni Infantino aan aanvoerder Rodri van Spanje, die werd uitgeroepen tot speler van het toernooi. Nederland heeft de Fair Play Award gewonnen, de prijs voor de sportiefste ploeg. Oranje kreeg op het WK 3 gele kaarten in de eerste wedstrijd tegen Japan en daar bleef het bij. Bij een aardbeving in Peru zijn zeker 5 mensen omgekomen. Meer dan 30 mensen raakten gewond en zeker 300 mensen hebben geen huis meer. Verschillende gebouwen zoals een kerk en een klooster zijn ingestort of zwaar beschadigd. In het getroffen gebied wordt vaak leem gebruikt als bouwmateriaal en dat kan volgens de autoriteiten hebben geleid tot de grote schade. Dat de wielrenner Vingegaard afgelopen middag viel, komt volgens gele truidrager Pogacar mogelijk door een nachtelijke dopingcontrole. Zowel de nummer 1 als de nummer 2 van het algemeen klassement werden midden in de nacht van hun bed gelicht en daardoor was Vingegaard mogelijk minder scherp, speculeert Pogacar. Dan het weer in het noorden, bewolking en een enkele bui. Later vannacht overal droog bij 10 tot 16 graden. Overdag zon en wolken en kans op wat lichte regen. Het wordt dan 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 3 uur.

Enzo Fernández vertrekken na een tweede gele kaart. In de verlenging werd een doelpunt van de Spaanse aanvaller Nico Williams afgekeurd na een overtreding. De bevrijdende treffer voor Spanje kwam in de 106e minuut van de wedstrijd. Een tweede doelpunt van Torres werd afgekeurd vanwege buitenspel. In de rust van de finale was er voor het eerst een halftime show. Daarin traden onder andere Shakira, Madonna en de Muppets op. President Trump zat op de tribune. Hij overhandigde de wereldbeker samen met FIFA-baas Gianni Infantino aan aanvoerder Rodri van Spanje. Die werd uitgeroepen tot speler van het toernooi. Nederland heeft de Fair Play Award gewonnen, de prijs voor de sportiefste ploeg. Oranje kreeg op het WK 3 gele kaarten in de eerste wedstrijd tegen Japan en daar bleef het bij. Bij een Russische aanval op een vrachtschip voor de kust van de Oekraïnse havenstad Odessa zijn 5 mensen omgekomen, melden autoriteiten in Oekraïne. Aan boord waren 17 opvarenden uit India en Syrië en 1 Oekraïner. 5 mensen worden nog vermist, 8 mensen konden worden gered. Het Turkse schip was beladen met graan en had de haven van Odessa net verlaten toen het werd aangevallen. Zaterdag kwam iemand om bij een Russische aanval op een ander schip bij Odessa. En vrijdag werden 3 mensen gedood bij aanvallen door Rusland op Odessa en Mykolaiv. Dan nog het weer. In het noorden bewolking en een enkele bui. Later vannacht is het overal droog, bij 10 tot 16 graden. Overdag zon en wolken en kans op wat lichte regen. Het wordt 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 4 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Bij een Russische aanval op een vrachtschip voor de kust van de Oekraïnse havenstad Odessa zijn 5 mensen omgekomen, melden Oekraïnse autoriteiten. Aan boord waren 17 opvarenden uit India en Syrië en 1 Oekraïner. 5 mensen worden nog vermist, 8 konden worden gered. Het Turkse schip was beladen met granen en had de haven net verlaten toen het werd aangevallen. Zaterdag kwam iemand om bij een Russische aanval op een ander schip bij Odessa en vrijdag werden 3

hebben de wereldbeker samen overhandigd aan de Spaanse aanvoerder Rodri. Nederland won de Fair Play Award, de prijs voor het sportiefste team op het WK voetbal. Bij een auto-ongeluk in Deersland op Goeree-Overflakkee in Zuid-Holland zijn vannacht twee mensen omgekomen. Een derde slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde rond 00:30 op een dijk in het dorp. Volgens de politie waren er geen andere voertuigen bij betrokken. De auto raakte van de weg. Hoe dat kon gebeuren wordt nog onderzocht. De Hongaarse premier Magyar gaat oud-schaakster Judit Polgár vragen om president van het land te worden. Hij wil vandaag met haar in gesprek. Magyar zegt dat Hongarije behoefte heeft aan eenheid, vrede en een president op wie elke Hongaar trots kan zijn. Dan het weer, op de meeste plaatsen droog. Alleen in het noorden kan een bui vallen. Het is 10 tot 16 graden. Overdag zon en wolken. In het binnenland dan kans op motregen. Het wordt 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 5 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Bij een Russische aanval op een vrachtschip voor de kust van de Oekraïnse havenstad Odessa zijn 5 mensen omgekomen, melden Oekraïnse autoriteiten. Aan boord waren 17 opvarenden uit India en Syrië en 1 Oekraïner. 5 mensen worden nog vermist, 8 konden worden gered. Het Turkse schip was beladen met graan en had de haven net verlaten toen het werd aangevallen. Zaterdag kwam iemand om het leven bij een Russische aanval op een ander schip bij Odessa. En vrijdag werden 3 mensen gedood bij aanvallen door Rusland op Odessa en de stad Mykolaiv in het zuiden. Spanje is de winnaar van het WK voetbal. Het winnende doelpunt werd in de tweede helft van de verlenging gemaakt door de invaller Ferran Torres in de 106e minuut. Het was het 20e schot op doel voor de Spanjaarden die dominant waren in de wedstrijd. President Trump en FIFA-baas Infantino hebben de wereldbeker samen overhandigd aan de Spaanse aanvoerder Rodri. Nederland won de Fair Play Award, de prijs voor het sportiefste team op het WK.

schaakster Judith Polgár vragen om president van het land te worden. Hij wil vandaag met haar in gesprek. Magyar zegt dat Hongarije behoefte heeft aan eenheid, vrede en een president op wie elke Hongaar trots kan zijn. Dan het weer, op de meeste plaatsen droog. Alleen in het noorden kan een bui vallen bij 10 tot 16 graden. Overdag zon en wolken. In het binnenland kans op motregen. Het wordt dan 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 6 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Het WK voetbal is gewonnen door Spanje. In de tweede helft van de verlenging maakte invaller Torres het winnende doelpunt voor de Spanjaarden, die de hele wedstrijd het overwicht hadden. Na 90 minuten was de wedstrijd nog altijd doelpuntloos. Vlak voor het einde van de reguliere speeltijd moest de Argentijn Fernandez vertrekken na een tweede gele kaart. In de verlenging werd een doelpunt van de Spaanse aanvaller Williams afgekeurd na een overtreding. De bevrijdende treffer voor Spanje kwam in de 106e minuut van de wedstrijd. Een tweede doelpunt van Torres werd afgekeurd vanwege buitenspel. President Trump zat op de tribune. Hij overhandigde de wereldbeker samen met FIFA-baas Infantino aan aanvoerder Rodri van Spanje. Die werd uitgeroepen tot speler van het toernooi. Nederland heeft de Fair Play Award gewonnen, de prijs voor de sportiefste ploeg. Oranje kreeg op het WK 3 gele kaarten in de eerste wedstrijd tegen Japan en daar bleef het bij. Voor de kust van de Oekraïnse havenstad Odessa zijn 5 mensen gedood bij een aanval door Rusland op een vrachtschip, dat zeggen Oekraïnse autoriteiten. In totaal waren er 17 mensen aan boord uit India en Syrië en 1 uit Oekraïne. Het schip uit Turkije werd aangevallen toen het de haven van Odessa verliet, waar het graan had gehaald. De grote diarree-uitbraak van afgelopen week in Amerika is waarschijnlijk toch niet veroorzaakt door de ijsbergsla van een Amerikaans bedrijf. Voedselautoriteit FDA noemt het een eerste test nu vals positief. Bij een tweede controle bleken er geen sporen van een ziekmakende parasiet.

0: de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 7 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Spanje heeft de finale van het WK voetbal gewonnen van titelverdediger Argentinië. In de tweede helft van de verlenging maakte invaller Torres het winnende doelpunt voor de Spanjaarden, die de hele wedstrijd het overwicht hadden. Commentator Frank Wielaert.
2: Spanje is wereldkampioen voor het eerst sinds 2010. Het was hun tweede WK-finale. Allebei na verlenging gewonnen. Ooit van Nederland, nu van Argentinië. Deze was meer dan dik verdiend voor Spanje.
1: En dus was het feest in Madrid.
3: Feliz, completamente. Nunca, no le puedo haber pedido nada más a Dios en este mundo.
1: Ik ben gelukkig, ik had niet om meer kunnen vragen, zei deze Spaanse supporter. Voor de negende nacht op rij heeft de VS Iran aangevallen. Volgens het Amerikaanse leger waren het militaire doelen waarmee Iran schepen in de straat van Hormuz aanvalt. President Trump zegt Iran hard te hebben geraakt als vergelding voor de Amerikaanse militairen die afgelopen weekend omkwamen in Jordanië en Irak. Iran heeft vannacht opnieuw Amerikaanse bases in de Golfregio aangevallen. Over slachtoffers is niets bekend. De grote diarree-uitbraak van afgelopen week in Amerika is waarschijnlijk toch niet veroorzaakt door de ijsbergsla van een Amerikaans bedrijf. De voedselautoriteit noemt een eerste test nu vals positief. Bij een tweede controle bleken er geen sporen van een ziekmakende parasiet gevonden. Door die parasiet kregen duizenden mensen in de VS last van diarree. In Dirksland op Goeree-Overflakkee zijn vannacht twee mensen om het leven gekomen bij een eenzijdig auto-ongeluk. Iemand anders is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe diegene eraan toe is, is niet bekend. Bij het ongeval raakte de auto door nog onbekende oorzaak van de weg. Het weer, het is geregeld bewolkt met soms wat zon. Vanmiddag kans op een lichte bui in het binnenland. Verder blijft het droog en het wordt 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

when you're here. I will feel you when you're here.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 8 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. De overheid moet consumenten beter beschermen tegen misleidende inzamelingsacties of inzamelingen met onbewezen medische claims. Dat vinden de zorgverzekeraars, meldt Nieuwsuur. Crowdfundingsplatforms controleren nu nauwelijks of er bij inzamelingen nepinformatie rondgaat, waardoor geld wordt gedoneerd, bijvoorbeeld voor niet-effectieve kankerbehandelingen. Zorgverzekeraars vinden dat de platforms duidelijker moeten zijn over het soort behandeling en over de behandelopties waar geld voor wordt ingezameld. Ze pleiten voor een disclaimer of waarschuwing bij iedere actie. Spanje heeft de finale van het WK voetbal gewonnen van Argentinië. Het enige doelpunt werd in de tweede helft van de verlenging gemaakt door invaller Ferran Torres. Het was een wedstrijd met opnieuw veel overtredingen aan Argentijnse kant, zegt commentator Anne de Jong.
2: Argentinië heeft 25 overtredingen gemaakt. Dat is het meeste aantal overtredingen in een wereldkampioenschapwedstrijd sinds precies 4 jaar geleden de WK-finale tegen Frankrijk. Toen hadden ze er 26. Dus ja, het waren heel veel overtredingen van Argentinië.
1: Oranje blonk dit WK juist uit in sportiviteit en krijgt van de FIFA de Fair Play Award, de prijs voor sportiefste ploeg. Voor de 9e nacht op rij heeft de VS Iran aangevallen. Volgens het Amerikaanse leger waren het militaire doelen waarmee Iran schepen in de straat van Hormuz aanvalt. President Trump zegt dat Iran hard is geraakt.
3: Iran has been very, very badly damaged. They've lost everything almost militarily. We control the strait. They don't control anything.
1: Andersom heeft Iran vannacht Amerikaanse bases in de Golfregio aangevallen. Over slachtoffers is niets bekend. Andy Burnham wordt vandaag beëdigd als premier van het Verenigd Koninkrijk. Daarvoor dient de zittende premier Starmer zijn ontslag in bij koning Charles. Burnham wil de grootste veranderingen doorvoeren in 40 jaar, zei hij vrijdag. Het weer geregeld bewolkt met soms wat zon. Vanmiddag kans op een lichte bui in het binnenland, verder droog. En het wordt 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Welkom, u luistert naar het radioprogramma Popcorn, gepresenteerd door René Opdij met als vaste onderdelen de album Top 40 aller tijden en de wekelijkse lokale concertagenda.
1: Welkom. Fijn dat jullie weer luisteren naar het programma Popcorn. Vandaag hebben we een special. En die special houdt in dat we heel veel muziek van Anouk gaan draaien. Wie hebben haar ontdekt? Welke muziek luisterden ze zelf toen ze nog thuis woonden?

programma. Maar om er even goed in te komen, beginnen we eigenlijk gewoon met de grootste hit die ze heeft gehad in Nederland. En dat is het nummer Girl.

Een nummer uit 2004. Zo'n beetje 5 jaar na haar debuut. Together Alone Girl, haar allergrootste hit. Hij kwam op nummertje 2 als hoogste positie. Maar stond maar liefst een half jaar in de top 40.

Dat was Woman van Anouk. Want zoals gezegd, we hebben een beetje een special over Anouk. Dit nummertje, Woman, dat komt uit 2009. En dat is, ja, kwam uiteindelijk op plaats nummer 3 als hoogste notering. Ze heeft eigenlijk één nummer 1 hit gehad. Maar die gaan we nu nog niet draaien. We gaan eerst nog een ander mooi nummer draaien. En dat is het nummer One World.

Anouk met One Word. We gaan niet alleen maar muziek van Anouk draaien vandaag, want zoals ik al zei, we gaan ook luisteren naar haar ontdekkers, de muziek die ze vroeger thuis al hoorde en de nummers die ze ja, eigenlijk al coverde voordat de plaat Together Alone uitkwam. En daarnaast gaan we ook nog de favoriete nummers van andere artiesten horen die Anouk Theeuwe zelf heel erg mooi vindt. Dus het is niet alleen maar een uitzending met Anouk, maar met veel meer. Maar we gaan toch nog één extra nummertje draaien van Anouk. En dat is haar grootste hit. Of grootste hit, haar enige nummer 1 hit moet ik zeggen. Want het is niet haar grootste hit, want daar begonnen we mee met Girl. Daarna was haar grootste hit One World, gevolgd door Woman. Maar haar enige nummer 1 hit, dat was Three Days in a Row.

Foe, wat een stem zeg. Ik luister zelf privé niet zo heel gewoon naar Anouk. Maar als ik dit nummer hoor, dan denk ik... Poeh, die kan ik wel eens wat vaker draaien. 3 Days in a Row. Haar enige nummer 1 hit. En wat een dijk van een stem. Echt geweldig. En, maar die stem die komt niet zomaar uit de hoge hoed vallen. Want uiteindelijk was het zo dat haar moeder... die speelde al in een bluesband. Dus ja, wat dat betreft werd het al een beetje met de paplepel ingegoten. En we zijn nu ook aangekomen om eventjes naar haar beginperiode terug te gaan en te gaan luisteren naar de muziek die ze thuis hoorde. Want ja, als je moeder in de muziek zit en een bluesband heeft, dan hoor je ongetwijfeld thuis heel veel muziek. En heel veel van die muziek had te maken met Etta James moet ik zeggen, Janis Joplin en Irma Thomas. En ik heb gekozen om te beginnen met Etta James met At Last.

0: Etta James, At Last. Sterke vrouwen, wat dat betreft. In de blues-categorie, dan komen we mee in de rock-categorie. Want wat hoorde Anouk thuis ook? Heel vaak, dat was Janis Joplin. Het postume album Pearl uit 1971, daar heeft ze heel wat liedjes van gehoord. En de bekendste van het album Pearl van Janis Joplin, dat is het nummer geschreven door Kris Kristofferson, Me and Bobby McGee.
1: Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.

Dit album komt uit 1971, maar Anouk is natuurlijk pas geboren in Den Haag in 1975. Maar natuurlijk, deze plaat is een klassieker, dus die werd ook vele jaren daarna natuurlijk nog gewoon lekker gedraaid. We gaan weer eventjes terug naar Etta James, want ze heeft nog een heel mooi nummer. Een heel mooi bluesnummer uit Where They Go Blind.

0: Etta James uit I'd Rather Go Blind, geschreven door Ellington Jordan. En die zat toen in de gevangenis toen hij dit nummer schreef. En Etta James, die zocht hem af en toe op in de gevangenis. En samen maakten ze dit nummer af. En dat nummer, ja, dat is natuurlijk een beetje een triest nummer. Het gaat over het verdriet, over zijn opsluiting en de uitzichtloosheid van de situatie in de gevangenis. Een echte bluesklassieker. Hoe groot kunnen de verschillen in de wereld zijn? Want John Lennon, die had het over een verjaardagswens. En Janis Joplin, die nam dat nummer op voor hem. En ja, zelf zit ik ook in die periode. Moet ik nu kiezen om een BMW te kopen elektrisch of een Mercedes? Ik weet het nog steeds niet. Maar misschien gaat dit nummer wat meer uitleg geven.
1: I like to do a song of great social and political import. It goes like this. Oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches, I must make amends. Worked hard all my lifetime, no help from my friends. So oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? Oh Lord, won't you buy me a color TV? Dialing $4 is trying to find me. I wait for delivery each day until 3. So, oh Lord, won't you buy me a color TV? Oh Lord, won't you buy me a night on the town? I'm counting on you, Lord. Please don't let me down. Prove that you love me and buy the next round. Oh Lord, won't you buy me a night on the town? Everybody, oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches, I must make amends. Worked hard all my lifetime, no help from my friends. So oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz. That's it.
0: Janis Joplin. Over de moeilijke keuze. Dan gaan we verder met Anouk. Want uiteindelijk, op 14-jarige leeftijd, verliet ze het huis eigenlijk al en kwam ze in de nodige opvangtehuizen terecht. Maar uiteindelijk werd ze daar ontdekt door een muziekleraar, want die zag uiteindelijk dat Anouk toch wel kwaliteiten had als zangeres. En uiteindelijk nam hij haar onder haar hoede en ging ze samen met hem in een band spelen. En dat betekende dat ze de nodige ervaring ging opdoen als muzikant, als zangeres. En in die tijd heeft ze heel veel covers gezongen natuurlijk, want coverbands waren toen ook populair, want mensen wilden toch graag allerlei bekende nummertjes horen. Daarom heet dit programma ook Popcorn, want we willen gewoon populaire muziek draaien. En de artiesten die ze live ging coveren, dat waren Aretha Franklin onder andere, Tina Turner. En daar gaan we nu naar luisteren. Ik heb er eentje van Tina Turner uitgekozen en ook een nummer wat denk ik een beetje past qua de levenservaring van Anouk. Want als je niet goed voor haar bent, dan heeft ze zo weer een andere man.

be good to me. And I really don't see why it's so hard to be.

Anouk, ze heeft uiteindelijk ook nog het conservatorium niet afgemaakt uiteindelijk, maar daar heeft ze 2 jaar toch ook nog een beetje muziek gestudeerd. Maar uiteindelijk was het toch zo dat ze dacht van ja, eigenlijk moet je gewoon live meters maken. Daar doe je gewoon praktijkervaring op en uiteindelijk in de praktijk moet je het leren. En natuurlijk is het mooi dat je geholpen wordt. En dat heeft ze er waarschijnlijk ook al wel in die 2 jaar best wel wat aan gehad. En ook de muziekleraar die haar eigenlijk een beetje ontdekt heeft en haar de goede richting heeft opgeduwd. Het volgende nummer is ook weer een toepasselijk nummer. Dat is er weer eentje van Tina Turner, omdat ze die als cover heel vaak heeft nagedaan. En bij al haar relaties zal ongetwijfeld, want ze heeft natuurlijk meerdere kinderen bij meerdere partners. Maar de insteek was natuurlijk altijd, I don't want to lose you.

Je kunt slechtere nummers kiezen om te coveren. Anouk die dat in haar beginperiode deed. Maar uiteindelijk werd ze ontdekt, of verder ontdekt, want ja, toevallig zijn dat dan twee bekende namen. En ja, die staan dan een beetje als ja, de ontdekkers van Anouk opgeschreven. Maar uiteindelijk is het denk ik toch, zat dat al in de genen en was het een kwestie van tijd. Want ja, met de moeder die in de muziekwereld terecht is gekomen. Daarna de hulp van de muziekleraar en twee jaartjes conservatorium. En heel veel meters maken als live artiest. Dan kom je heel eind, maar uiteindelijk dat laatste zetje om echt in de picture te komen. Ja, daar heeft ze geluk gehad dat Barry Hay haar een keer op een festival in Den Haag zag optreden. En die was zo onder de indruk van haar dat hij mee het podium opsprong en met haar ging meespelen. En uiteindelijk kwam daar een samenwerking uit. Dus Barry Hay, daar heeft ze het een en ander aan te danken om het laatste zetje in de goede richting te krijgen. Om ja, in die hele grote vijver er bovenuit te gaan steken. En omdat Barry daar een grote bijdrage aan de carrièreontwikkeling van Anouk heeft gedaan, gaan we een nummertje van Barry Hay draaien. En dat is er niet eentje van de Golden Earring, maar van een solo-project van Barry Hay. En dan hebben we het over Barry Hay's Flying V Formation, waarin die samenwerkte met Pablo van der Poel van de Limburgse rockband The Wolf. En daarvan gaan we draaien Wait a Minute.

Ja, heerlijke rock'n'roll. Barry Hay en his Flying V Formation. Maar uiteindelijk was het natuurlijk niet alleen Barry Hay die ervoor zorgde dat de eerste plaat mede werd geproduceerd. Dat was ook natuurlijk zijn mede-bandgenoot vanuit de Golden Earring, George Kooijmans. Die heeft ook het nodige gedaan aan de carrièreontwikkeling door samen met Barry Hay het eerste album te produceren. Maar niet alleen George Kooijmans, maar ook vriend van George Kooijmans. En dat is de Amerikaan Frank Carrillo. Die heeft ook de nodige nummers geschreven voor de eerste plaat van Anouk. En daarom gaan we een plaatje draaien van George Kooijmans en Frank Carrillo. Want die hebben ook samen de nodige platen opgenomen. He, want George deed niet alleen maar de Golden Earring. Hij zat natuurlijk ook in de Vreemde Kostgangers. En van de plaat Mirage gaan we het nummertje Seasons draaien. En dan ga je dus luisteren naar George Kooijmans en Frank Carrillo.

0: Ja, heel mooi nummertje dit. Frank Carrillo en George Koymans.
1: U luistert naar het muziekprogramma Popcorn, gepresenteerd door René Opdijn.
0: Ja, hartstikke leuk, deze muziek. Ja, dit is alweer het eerste uur, het einde van het eerste uur. En natuurlijk gaan we in het tweede uur gaan we gewoon lekker verder. En dan gaan we lekker verder met zeker de concertagenda. Gaan we ook aandacht besteden aan de internationale carrière van Anouk. Want uiteindelijk is het toch zo dat ze in het begin uiteindelijk zei van ik wil niet heel veel naar het buitenland of naar Amerika. Want ja, als je naar haar eerste plaat luistert en hoe goed die wel niet is, dan had daar best wel een hele grote internationale carrière in gezeten. Maar in het begin van haar carrière wilde ze dat niet. Ze wilde toch liever dicht bij huis blijven en niet de grote wereld gaan verkennen. En dat is voor ons natuurlijk heel erg prettig, want daardoor heeft ze heel veel platen gemaakt en ook heel veel in Nederland opgetreden. En ze is trouwens, aankomend weekend, maar als dit programma wordt uitgezonden, dan is het alweer voorbij, want ze komt ook op Bospop dit jaar. En ja, wat dat betreft, een fantastische live artieste. Dit is het eerste uur en in het tweede uur gaan we dus haar plaat Together Alone verder draaien. Want die staat op nummertje 28 van de best verkochte albums ooit in Nederland. En dat betekent dat we er 3 tracks van gaan draaien. En daarnaast haar persoonlijke favorieten. En haar persoonlijke favorieten, dat is een heel mooi lijstje waarin ook heel veel nummers staan die iedereen zal gaan bevallen. Ik zou zeggen, tot het volgende uur.
2: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 9 uur.
3: Door Almegens met het NOS-journaal. Zorgverzekeraars pleiten voor een waarschuwing of disclaimer bij inzamelingsacties voor medische behandelingen, meldt Nieuwsuur. Crowdfunding-platforms controleren nu nauwelijks of er sprake is van misleiding of nepinformatie. Ook deze vader en zoon zamelen geld in voor een MS-behandeling in Mexico. De zorgverzekeraar vergoedt die niet, omdat er weinig bewijs is dat de behandeling aanslaat.
4: Het is wetenschappelijk niet bewezen, maar ik kan toch niet zeggen van het werkt niet als ik het niet geprobeerd heb.
3: Ze hebben ruim 100.000 euro nodig. Geld dat ze bij elkaar proberen te krijgen via crowdfunding. Na het kapseizen zaterdag van een veerboot voor de kust van Guyana zijn waarschijnlijk tientallen mensen verdronken. Officieel waren er 133 mensen aan boord, maar vermoedelijk waren het er veel meer. De kapitein en een ander bemanningslid van de veerboot zijn opgepakt. Ze zouden onder invloed van drugs zijn geweest. In Udenhout in Noord-Brabant is een grote brand bij een bedrijfsverzamelgebouw. Daarbij komt veel rook vrij, ziet deze verslaggever van Omroep Brabant.
5: Van heinde en verre zie je inderdaad grote zwarte rookwolken. Die trekken heel snel op. Heel veel brandweren aanwezig, politie die de boel afzet. En ik sprak net een paar mensen, die zijn van een keukenbedrijf. En die zeiden, ja, het is helaas bij ons.
3: Mensen die in de buurt wonen hebben een NL-alert gekregen. Zij moeten ramen en deuren dicht houden. Andy Burnham wordt vandaag beëdigd als premier van het Verenigd Koninkrijk. Daarvoor dient de zittende premier Starmer zijn ontslag in bij koning Charles. Burnham wil de grootste veranderingen doorvoeren in 40 jaar, zei hij afgelopen vrijdag. Het weer, het is geregeld bewolkt met soms wat zon. Vanmiddag kans op een lichte bui in het binnenland. Verder blijft het droog. Het wordt 18 tot 23 graden. Morgen weinig verandering, wel iets warmer en wat minder wind. Dit was het NOS Journaal.

Anouk met Birds, dat was uit 2013. Toen deed ze mee met het Euro Songfestival. Daar bereikten ze de 9e plaats. Want ja, het Euro Songfestival. Ik zei vorige uur al, ze wou geen internationale carrière, maar in 2013... ja, dan, als je aan het Euro Songfestival meedoet, dan is dat toch wel een heel mooi platform in Europa om grotere naamsbekendheid te krijgen. Nou, dat is volgens mij... het lag niet aan het nummer, denk ik. Maar de internationale carrière, daar is het niet echt van gekomen. Het blijft toch met name een Nederlands onderrondje. En ja, voor ons maakt dat niet uit. Want ja, dat betekent alleen maar dat we haar vaker kunnen zien en dat we haar niet al te veel hoeven af te staan aan het buitenland. Dat was dus Birds van Anouk. Dan zijn we nu toegekomen, je hoort het al op de achtergrond, de muziek van de concertagenda. Want ja, dat is altijd een wekelijks terugkomend fenomeen. De concertagenda voor de periode 20 juli tot en met 26 juli. En dat is een hele korte concertagenda, maar wel een hele mooie. En ook eentje die lekker dichtbij is zelfs, want we hebben het over Epe. Epe, Jazz and More. Want daar staan de komende weken heel veel mooie en grote artiesten in het gratis toegankelijke festival Jazz and More. En dat is altijd op de zaterdagmiddag tot de zaterdagavond. Ze beginnen om 3 uur volgens mij en meestal eindigt het tegen 9:00. En op 25 juli zijn daar maar liefst 3 artiesten om mee te beginnen. En een van de artiesten, dat is Doris Fosters. Maar daarnaast is er ook Philip Lasseter. En iedereen zal denken, wie is dat? Nou, dat had ik dus ook. Ondanks dat ik een hele grote Prince-fan ben, had ik dat ook. Maar Philip Lasseter is onderdeel geweest van de Prince Blazers groep. Dus ja, daar kun je echt wel wat van verwachten. Dat gaat gewoon heel veel soul, funk en jazz opleveren. Maar de hoofdact van die dag, dat is toch uiteindelijk toch wel de Nederlandse Sabrina Stark. Een heerlijke soulzangeres. En daar gaan we dus even een nummertje van draaien. Want ja, zo hoort dat natuurlijk. Als we een concertagenda hebben, gaan we ook de artiesten die daar optreden, gaan we laten horen. En van haar plaat Outside the Box gaan we een heel mooi nummertje draaien. All in line.

Oké, dan zijn we nu aangekomen aan nummertje 28 van de best verkochte albums ooit in Nederland. En dat is het debuutalbum van Anouk en ook een beetje de reden waarom we deze special over Anouk maken. Want ja, als je meteen met je eerste album Together Alone uit 1997 meteen ja, in de top 28 komt van de best verkochte albums ooit, dan heb je echt wel wat neergezet. Ze werd daarbij geholpen door George Koymans en Barry Hay. Die schreven een aantal nummertjes, waaronder haar eerste single Mood Indigo, maar die heb je vorige week al gehoord. Verder produceerden ze en schreven ze ook Fluid Condition. Maar daarna was eigenlijk ja, de pen een beetje leeg. Of een beetje op, hoe je het maar wil noemen. Want heel veel nummers werden er niet geschreven. Toen moesten ze nog de hulp inschakelen van Frank Corella, ja, die we het vorige uur ook al draaiden. Nou, die schreef ook twee nummertjes. En daarna, ja, was de pijp leeg. Maar ja, dan heb je nog geen album. Dan heb je alleen nog maar singeltjes of nummertjes en B-kantjes. Maar uiteindelijk kwam dat toch nog wel goed. Want er werden nog wat andere mensen gevonden die konden bijdragen aan het debuut van Anouk. En zoals gewoonlijk gaan we dan drie nummers draaien van deze prachtige plaat Together Alone van Anouk. En we beginnen met Sacrifice.

Dat was ook een grote hit van de plaat Together Alone, Sacrifice. Er kwamen maar liefst 4 grote singles van die plaat af. Waaronder Mood Indigo, maar die kwam niet verder dan de tipparade. Dat nummer werd geschreven door Barry Hay en George Kooijmans. Uiteindelijk waren er dus 5 nummers geschreven en toen zaten ze nog met een probleem. Maar uiteindelijk loste Anouk dat zelf op. Ze had nog een goede vriend, Bert van Veen. En daarmee schreef ze 6 nummers. En die 6 nummers, daar werden er 3 knijterhits van. Dus wat dat betreft, ze heeft natuurlijk een zetje gekregen van ja, de bekendste band van Nederland in die tijd, zeker de Golden Earring. Maar uiteindelijk tilde ze de plaat naar een hoger niveau met haar eigen composities. En dat is knap, zeg ik dan maar.

Lekker dat je met een debuutplaat zo goed kunt scoren, want het was niet alleen een succes in Nederland, maar ook in Italië, Griekenland en in België bij de Rode Duivels. En in Duitsland werd het een groot succes. Uiteindelijk werd de plaat ook zelfs nog, omdat er een hele mooie videoclip was, werd het ook nog uitgebracht in Amerika, omdat ja, een manager zag dat en denkt van, hé, dat is wel goed te vermarkten. Maar uiteindelijk, ja, omdat Anouk toch niet direct heel erg zat te wachten op een internationale carrière, werd dat succes in Amerika niet groter. Dan zijn we nu gekomen naar het derde en laatste nummer van de plaat, Together Alone. En dat is een nummer, dat heeft ze ook zelf geschreven. Ze heeft wat dat betreft het beste nummer, of ik vind het zelf het mooiste nummer van die LP, CD, hoe je het maar wil noemen. En hij is natuurlijk ook op de streams te beluisteren, want in totaal heeft hij al meer dan 80 miljoen streams gekregen. En er wordt elke dag 16.000 keer naar geluisterd, naar het nummer Nobody's Wife van Anouk.

0: Dat was even jammer. Dan draaiden we Nobody's Wife en dan blijft de cd hangen. Hij ging maar in de repeat, dus ik denk nou, ik ga gewoon die dan toch maar afbreken helaas. Want ja, dat kan gebeuren in een live uitzending. Je hoorde daarna eigenlijk al Gary Moore met Still Got the Blues. Ja, wat dat betreft echt wel een bluesmomentje. Want ja, wat eigenlijk bijna het hoogtepunt van de show moest zijn, Nobody's Wife te draaien, loopt dan eventjes niet goed. Ik wou over die plaat Together Alone nog zeggen dat die werd geproduceerd door de vaste producer van de Golden Earring. En dat is John Sonneveld. En die kreeg handjes die hem bijstonden van George Cormans en Barry Hay. En dat heeft denk ik er toch wel voor gezorgd dat het album Together Alone boven het maaiveld uitstak, waardoor dit een gigantisch succes voor Anouk is geworden. We zijn inmiddels dus toegekomen aan de persoonlijke favorieten van Anouk Theeuwen. En één van die favorieten heb je dus al gehoord. Dat is Gary Moore. En dat zijn met name de nummers. Het is niet per se dat ze alles van die artiesten leuk vindt, nee. Met name specifieke nummers die ze heel erg mooi vindt. En de volgende, dat is er eentje van Pink Floyd.
1: And discipline remains mercifully.
2: Yes, and neither would you, Derek, this star nonsense.
1: Yeah, yeah.
2: No, it isn't.
1: I'm sure of it.

Veel nummers die Anouk uitkiest als haar persoonlijke favorieten hebben toch te maken met relaties en de nodige hartzeer.

Live met I Alone. Ja, en dan hebben we het over live. En dan hebben we het uiteindelijk over een artieste die door een live concert wereldberoemd is geworden. Dat was een concert in het Wembley Stadium in 1988... ter ere van de 70ste verjaardag van Nelson Mandela. Stevie Wonder die had technische problemen. En dat betekende, oeh, nu hebben we even niks. En zie daar, toen kwam er een invaller en dat was Tracy Chapman. En dat is knap, dat je dan in één keer spontaan het podium op moet voor 90.000 mensen, met alleen maar een akoestische gitaar, want het was allemaal niet voorbereid. Het was ter vervanging van Stevie Wonder. En met dat nummer, wat ze daar toen zong, Fast Car, daar heeft ze naam mee gemaakt. Een hele knappe prestatie.

Ja, als je dat live concert hebt meegemaakt op tv, dat je daar live bij was en je hoorde in één keer in plaats van Stevie Wonder Tracy Chapman met slechts een akoestische gitaar 90.000 mensen te kunnen bereiken. Dat maakt indruk. We zijn nog steeds bezig met de persoonlijke favorieten van Anouk. En het volgende nummer, ik zei het al, ze heeft heel veel liefdesverdriet en liefdeskommer en kwel, heeft ze op haar wensenlijstje of wensenlijstje op haar favoriete nummers staan. En het volgende nummer, dat gaat over de pijn van het loslaten en het verwerken van de eerste verloren liefde. Het nummer beschrijft de rauwe emoties van het afscheid en het pijnlijke besef dat je voormalige geliefde verder gaat en gelukkig wordt met een ander. Pearl Jam met Black.

Pearl Jam is dit van hun beste plaat, 10. Maar daar gaat het Anouk niet om. Het gaat Anouk om het specifieke nummer Black. En wat daarin wordt beschreven over het liefdesverdriet. En het volgende nummer, ook een persoonlijke favoriet van Anouk, is ook een nummer met heel veel liefdesblues. Er is er eentje van Fleetwood Mac en dat is echt een klassieker.

Emotie, daar gaat het om in de muziek. En dat heeft Anouk heel goed begrepen. Ik had eigenlijk nog B.B. King met The Thrill Is Gone, ook een favoriet, persoonlijke favoriet van Anouk, willen draaien. Maar omdat Nobody's Wife een beetje de mist in ging, gaat hij nu in de herkansing. En ik denk dat is ook een hele mooie afsluiting van het tweede uur, waarin Anouk centraal stond. Bedankt voor het luisteren. En tot de volgende week.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 10 uur.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. Bij een auto-ongeluk in Maarsen zijn gisteravond twee jonge vrouwen van 17 en 18 jaar om het leven gekomen. Een auto botste op de dijk langs het Amsterdam-Rijnkanaal tegen een boom. Toen de hulpdiensten daar aankwamen, waren de twee vrouwen al overleden. De politie is een onderzoek begonnen en is daarbij op zoek naar getuigen en dashcambeelden. In het centrum van Madrid worden 1 miljoen mensen verwacht voor de huldiging van het nationale elftal. Dat won gisteravond het WK voetbal van Argentinië met 1-0. De spelers worden even voor 1 uur vanmiddag verwacht op de luchthaven van Madrid. Daarna maken ze een tocht vanaf de ambtswoning van premier Sanchez naar het Plaza de Cibeles. Daar is de huldigingsceremonie. Na een ongeluk met een veerboot in Guyana zijn waarschijnlijk tientallen mensen verdronken. De boot kapseisde zaterdag en sinds gistermiddag zijn geen overlevenden meer gevonden. Er waren officieel 133 mensen aan boord, maar vermoedelijk waren het er veel meer. Want van de 67 overlevenden bleken er 32 niet op de passagierslijst te staan. Het ongeluk gebeurde voor de kust van Guyana, voor de monding van de Pomeroon-rivier. De kapitein en een ander bemanningslid van de veerboot zijn opgepakt. Zij zouden onder invloed van drugs zijn geweest. Andy Burnham wordt vandaag beëdigd als premier van het Verenigd Koninkrijk. Voorafgaand aan zijn benoeming dient de zittende premier Keir Starmer zijn ontslag in bij koning Charles. Starmer is na 2 jaar door zijn eigen partij weggestuurd uit Downing Street. Burnham wil de grootste veranderingen doorvoeren in 40 jaar, zei hij afgelopen vrijdag in een toespraak tot zijn Labour-partijgenoten. Zo wil hij water- en energiebedrijven weer in handen van de Britse overheid brengen. En ook komt hij met een plan voor meer sociale huurwoningen. Het weer vanochtend kans op bewolking en wat regen. Vanmiddag op de meeste plaatsen droog en meer zon. Het wordt 19 graden aan zee en 23 in het oosten en zuidoosten. Het waait stevig. Morgen weinig verandering, wel iets warmer en wat minder wind. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor al uw home electro is er maar één adres. Roosendaal Home Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendaal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendaal.nl.

0: Elke donderdag van 9 tot 12 bij RTV 794. Muziek en actualiteiten in Brunch. Een gezellig programma tussen ontbijt en lunch. Presentatie Linda Seinstra en Jon Berends.
1: Presentator Martien Komussen.
2: Ja?
3: Sorry, ja, een klein misverstand die je technisch hebt. Luisteraars allemaal, welkom bij het mooie Luisteren dialectprogramma van Voorst Veluwe Zoom. Ja, wat gaan we vandaag gaan doen? Ik heb hier een gast bij me zitten, Herman Heskamp uit Udebeek. En die is boswachter en die is wat al die beren. Wat ben je allemaal nog meer, Herman?
4: Een heleboel dingen. Dus,
3: heleboel dingen. Daar gaan we straks uitgebreid over hebben. Wie hoort, stel, jij nou over vleermuizen en tegen en proces. Of in alle heel veel. In tweede uur de weerman Mark Olvenne. En we hebben verder van Karel van de Kaarten. En in het andere kwartiertje gewoon luisteren naar de mooiste liedjes van de volkszanger Janners. Jof, hier is een mandje achter de knop en die zorgt dat het goed in de nieuwskamer komt. Veel plezier met mooi luisteren.

Ja, kopiëren bieden boeren. Een lekker vlot begin van de groep Simpel. En ja, nu gaan vader dus met een gedicht. Daar ben ik gewend aan het, in het eerste uur. En ik heb een heel mooi boekje, een paar boekjes zelf van Marta Beker uit Hal. Helaas is er niet meer, maar ze heeft in haar leven zo prachtige mooie gedichten gemaakt. En meestal is dat wel een beetje nu over de oude tijd, maar het blijft toch heel mooi. Dit keer gaat het over het kruksken. Het kruksken. Moeder had een heel oud kruksken bovenop de kast te staan. Moe, mag ik dat later hebben als alles een keer werd weggedaan? Deentje, nu moet je even luisteren. Je steekt er heel goed nu bij. Zolang ik leven moet dat blijven staan. Ik wil hem nog langer niet kwijt. Maar ik beloof wie dissen, als ik er eenmaal niet meer ben, dan krijg je dat oude kruksken. Is dat nou zin? Veel te vroeg kwam ze te sterven. Ik kon ze nog niet missen, Mimo. Later kwam va met wat onder zijn jassen. Hier dienen, dat is vroeg. Ile waren zo vaak aan het drammen en anders raak ik het ding nog kwijt. O nee, vader, o nee, werkelijk, zo bedoelde ik dat niet. Nu steekt bij mij op de kasten dat oude kruksken van moe. Och, mijn dochter steekt te vaker naar te kijken. Ja, deene, die is later van oe. Ja, volgens Marta Beker, ja, heel mooi dekt, het kruksken, ja. Dat kunnen we niet meer voorstellen, maar vroeger hij had zo'n denkskruk. Ja. Goed, nu gaan we een plaatje in en dan ga ik aan de praat met Herman Heskamp, onze gast. Maar nu, dat is van Iloog Termien van Leedvermaak.

0: Ja, Ilo Gremien, wel eens gemaakt. Dat bleef een heel mooi, gezellig plaatje. Ja, ik zei het al, ik heb een gast in Herman Heskamp uit Eerbeek. Die is van IVN, afdeling Eerbeek in Umstering, heet het geloof ik. Ja. Herman, welkom, hè?
1: Ja,
0: Dankjewel. Ja. Die Umstering, hoe waren geld daar?
1: Brummen. Eigenlijk de gemeente Brummen.
0: De gemeente Brummen?
1: Ja, daar houdt ons niet zo heel vast aan, maar de gemeente Brummen is ongeveer...
0: Ja, maar Loon neurt er ook wel een beetje bij.
1: Ja, Loon valt eigenlijk onder Apeldoorn.
0: Ja, helemaal onder Apeldoorn.
1: Daar doen we niet zo moeilijk over.
0: Maar Apeldoorn doet niks in Loon, EVN, volgens mij.
1: Niks zoveel.
0: Ik heb er nooit hartstikke contact mee gehad.
1: Nee. Maar wij lopen op de Loonermarkt, wie loopt door. En rondom Apeldoorn loop je ook wel eens, ja.
0: Ja, ja toch inderdaad. Wel. Ja, ja, ja, ja. Ja, ja. Ik ben eigenlijk vroeger van... even mensen laten weten wie je eigenlijk bent. Ik ben de boswachter geweest.
1: Ik ben boswachter opgeleid.
0: Ja.
1: En ik heb zo'n werk ook gedaan. De laatste pakken bij 10 jaar bij Defensie.
0: Ja.
1: En met pensioen nu. En ik ben als vrijwillig boswachter... werk ik nog bij het GLK, Loonermark.
0: Ja.
1: IVN. Excursies.
0: Zo.
1: Ik doe iets met geologie in het museum in Velp. En ik stop bij Johan Sadelhoff ook als molenaar op de Watermolen.
0: Zo, kom je nog wel eens loop toe dan?
1: Ja, ik ben die man die zondags dat vlees sniet wel.
0: Oh ja. Hey, ben je geboren in het Hoorn ook?
1: In Tukkeland.
0: In Tukkeland?
1: Gemeente Enschede. Hoge Boekel. Voor de mensen die het misschien weten, maar daar ben ik opgegroeid. De oostkant van Enschede.
0: Oh ja, dan weet ik het nog. Je hebt ook een aan het vuur. Was dat een klein buurtje nou zo? Nee. Was dat een klein dorpje?
1: Nee, maar het is gewoon Enschede, gemeente Enschede.
0: Oh, gemeente Enschede.
1: Ja, waar wie woont, heb je steeds nu een hele nieuwbouwwiek.
0: Ja.
1: Hele grote, dus dat is allemaal weg.
0: Oh, het is allemaal weg, ja. Allemaal weg.
1: En wie ouders bent in die nieuwbouwwiek gaan wonen en
0: Ja.
1: En ik ben er vanaf mijn 20e beroepsmilitair, dus ik binnen in Duitsland West, binnen in het Zuiden West, binnen overal West. Dus,
0: Hij heeft overal gewoond.
1: Ja.
0: Ja?
1: Dus, en in Duitsland woont, inderdaad, ja. Maar Arnhem hebben we heel lang gewoond.
0: Ja.
1: En dat was meer omdat de kinderen door op school zaten.
0: Ja.
1: En ik kan beter heen en weer heen, heb ik altijd gezegd, dan dat ik de kinderen weer op school
0: moet. Ja.
1: Dus ik ben altijd heen en weer in om in onderdeel word ik aan het werk.
0: Ja. En toen ben je niet, heb ik niet eens terecht.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hoe kom je daar niet, heb ik terecht dan?
1: Ik woon naar Loenen en bij kasteel Trost heet de Wiekelaar.
0: Ja.
1: Zo'n wijkje.
0: Ja,
1: en er was een huis te koop.
0: Ja.
1: En wie woonde de buurt nen? Arnhem Uut, de buurt nen.
0: Ja.
1: Maar ja, die man die woonde in zak met de priest. Dus. En ik had niet zoveel geld gewoon natuurlijk. Voor de Wiekelaar was een heel duur ding. En ze,
0: ja, wat een mooi ding. Mooi wonen.
1: Mooi wonen, heel mooi wonen. En toen kwam ik door Eerbeek en er stonden 3 huizen te koop in Eerbeek. En toen dachten we, Eerbeek is er. Kwam we doorheen. En dan heb ik een huis gekocht.
0: Ja, oh ja.
1: En zo doen de woning vanaf 2011 ook kocht. Ja.
0: Oh ja, toen waren de kinderen de deur al uit.
1: Ja, die waren al groot. Ja,
0: ja
1: inderdaad.
0: Ja.
1: En sindsdien woon ik in Eerbeek.
0: Ja.
1: En ik ben van de IVN Arnhem overgegaan naar de IVN Eerbeek.
0: Ja.
1: En ja, ik denk dat doe ik een beetje rustig aan, stiekem weer wat.
0: Ja, dat ken ik wel, ja.
1: Binnen een paar jaar zat ik al in het bestuur. En,
0: ja.
1: Zo geert dat.
0: Dat zo geert het allemaal, ja. Dan mag je door studie van en door studie van.
1: Ja, en ik heb nog wel eens... Gerard Bos, misschien nou je mag kent van die heb ik. Ja, ik heb Gerard opvolgd als secretaris toen.
0: Ja.
1: En ik doe de opmaak van het blad ook. Dat deed Gerard ook.
0: Ja.
1: Dus, en ja. Gerard die is een paar jaar geleden overleden. Dus,
0: ja.
1: En zodoende doe ik... En ik ben tegenwoordiger weer secretaris of captain, 8 jaar gedaan.
0: Ja, dat kan
1: dat
0: toch
1: moet
0: wel.
1: Dat moet ik een keer verstoppen.
0: Ja, secretaris heeft meestal werk altijd van in de club, hè?
1: Secretaris en penningmeester met de schoorsteen.
0: Ik ben altijd graag voorzitter geweest.
1: Iets makkelijker.
0: Ja, iets makkelijker. Ja, kun je dat delegeren, hè? En dan kun je iets zetten, zo jezelf denken of meer, weet je. Ja.
1: En op de receptie gewoon als voorzitter.
0: Ja,
1: en dan drink je een biertje.
0: Ja,
1: leuk gezicht hem zien. Ja. Dat is heel belangrijk.
0: En verschillende, in Loenen verschillende clubs. Ik kom erin en zo allemaal. En dat doe ik wel graag. Dus dat is die zo geert, hè? Laatst is dat de dialect horen geweest in Oosterhuizen.
1: Geen idee.
0: Dat heb ik nog bericht. Dus dat is de laatste. Ja.
1: Oh, okay.
0: En dan ben ik 12 jaar visser ervan geweest. Ik ben onderhand 85 geworden. Denk ik, nu wordt er toch wel eens even een keer een jongere kraag aan het roer komen.
1: Ja, dat klopt. Ja.
0: Ik ben dus vooral natuurgids ook, hè?
1: Ja.
0: Dat, En die geeft heel veel
1: excursies.
0: Excursies, op een nummer, rondleidingen en wat anders. Ja. En woorden overal, vooral in deze omgeving?
1: In de omgeving Eerbeek sowieso. Ja. En hier in Twello hebben we, dat doe ik voor het Gelders Landschap en Kasteel.
0: Mm.
1: Klein Noordijk. De Kraaigraaf. Mm. Hunderen.
0: Mm.
1: Dus een beetje hier ook wel in de buurt.
0: Ja.
1: En dan zitten we nog in Ween en Wiesel.
0: Ja.
1: Stukje, dat is bij Apeldoorn, Ordebos. Ja. En de Loenermark kan ik.
0: Daar
1: kan ik wel wonen.
0: Maar overal waar je dan excursies geeft, gooi de yes helemaal goed in verdiept. Wandelen en alles goed bekijken en zo. Ja?
1: Als we zondags een excursie geven die VN, dan lopen we zaterdags voor.
0: Ja.
1: Met de gidsen en dan wisselt we informatie uit. Ja. Iedereen heeft wat. Dan doe de rol ook van, ie doet dit, ie doet dat, hoe het geeft en zo.
0: Ja, ja, ja.
1: En dan zondags is de wandeling.
0: Ja, en wie doet ook altijd even in het begin van, wat die activiteiten binnen van IVN, wat staat er nu op de rol?
1: De klimaatwandeling. Eind juli houden we de klimaatwandeling. Je hebt door een hartstikke mooie datum. Ik weet het zo niet uit de bol, want ik heb zoveel van die dingen.
0: Ja.
1: En die doen we op de Loenermark.
0: Ja.
1: En dan kijken we of de Loenermark een beetje verandert, het klimaat.
0: 26 juli is.
1: 26 juli. Of het klimaat een beetje verandert.
0: Ja.
1: En wat heeft dat of betekenis voor bomen en dieren en plan?
0: Wat is zo'n beetje conclusie, Rita?
1: Ja, dat helaas nog wel merkte een week of wat geleden. Dat een beetje warm wordt af en toe.
0: Dat vooral.
1: Ja, en wie hebt zwammen en schimmels en zo die hier dus... Hen komt uit het zuiden. Vleermuizen onder andere, dat we wat zuidelijke soorten hier kriet.
0: Oh
1: dus, het is best. Vroeger lacht iedereen een beetje, klimaatverandering. Een beetje raar over Dawn. Heb ik ook Dawn in het begin, hoor, want ik dacht dat zal wel niet zo vaart lopen. Maar het tikt toch wel hard aan.
0: Met zachte winters en hete zomers, hè?
1: Ja, dat mag je best zeggen, ja. Als je langs de Iezel riet, dan denk je van dat de sloot is worden zo laag.
0: Ja. En dan heb je in augustus nog een Loenermarkwandeling.
1: Ja, prachtig. Half augustus doen we altijd ongeveer...
0: 16 augustus.
1: Ja, half augustus doen we ongeveer bloeiende heide.
0: Ja.
1: En dan,
0: hoe zit heide de veur eindelijk?
1: Ik heb van de week... Het was nog groen. Het is nog niet bruin.
0: Oh.
1: Dus, want een paar jaar geleden had een bruine heide.
0: Ja.
1: En dat was een mix van warmte en dat heidehaantje.
0: Ja.
1: En dat was inmiddels een bruin.
0: En dreugde ook.
1: Ja, en dreugde, ja.
0: Ja.
1: En, maar nu, het stond nog net. Ik hoop dat we nog een flinke buitenkriet, dat de heide het nog net trekt.
0: Ja.
1: En dan Ruki, als de heide opkomt, half augustus, dan Ruki gewoon als wind stil is, dan Ruki die heide.
0: Ja. Maar hoe is het met heidehaantje?
1: Ja, zie, dat geeft op en neer. De ene,
0: is dat er nog?
1: Ja, is er nog, waar? Maar dat zit een cyclus in.
0: Oh ja.
1: Soms is ze er en soms is ze er niet. Dat geert naar boom en weer of. En dan geert er weer naar boom tot op de top is. En dan fret alle hei weer op. En dan geert er weer naar beneden. Dus ik weet niet wat de cyclus is. 5 of 7 jaar. Maar,
0: oh ja?
1: Ja.
0: En worden we al in de grond?
1: Of ja, denk ik. Ja?
0: Ja,
1: ik ben er niet zo bekend met heidehaantje.
0: Oh, no.
1: Maar over het algemeen weer dat vlindertjes en dat wordt, of kevertjes. En die leidt in de grond de eitjes.
0: Ja.
1: Dat wordt dan wormkes, dat komt omhoog, larven, en die vreet ook aan de hei.
0: Ja.
1: En de vlinder zelf vreet aan de hei, of de kever zelf vreet aan de hei. Ja, een heidehaantje. Je hebt een heleboel haantjes, allerlei dingen.
0: Hebben ze dan een bepaalde soort hei, of niet? Die struikhei meer? Of niet?
1: Ja, de gewone struikhei, wat hier... Toch? Nee, die struikhei is
0: al... Maar hoe indruk is dat de heideveldman, dat hij eigenlijk zich aardig kunt handhouden? Of?
1: Ja, vorig jaar stond ze er prachtig bij.
0: Ja.
1: Dus ik weet niet hoe dit jaar is, dan moeten we hem kijken.
0: Ja.
1: En dan zo gauw het bloeit, hè, dan kun je het zien. En op dit moment ben ze nog geurend. Dat betekent dat het goed geeft.
0: Ja, dat gaat goed geeft. Ja,
1: als ze nog niet bruin bent.
0: Dus, ja.
1: Ik durf er geen vergif op in te nemen. Er moet binnen een paar dagen regen vallen, anders schiet mis.
0: Ja, hè? Ja. Ja, is woensdag. Van maand zal de regen komen. Ja. Wat gebeurt er allemaal in de natuur? De heer Vullen, hè?
1: Ja, dus, heer Vullen, ja.
0: Ja, ja. Dus,
1: op het moment hebben ze heel veel tekenbeten.
0: Ja.
1: Dus op de tekenradar.nl heet dat.
0: Ja.
1: En er worden heel veel tekenbeten gemeld. Er is echt een top.
0: Ja.
1: Heel vroeg in Joral. En,
0: hoe komt dat? Door die warmte.
1: Door die warmte, ja. En teken die bent gelieerd aan bosmuizen en aan reen. Dus als je veel muus hebt in het veld en je hebt veel reen, dan heb je ook veel teken.
0: Ja.
1: En dan moet je denken aan bossen waar een beetje loof en een beetje noordboom. En dan steekt de bosbessonden.
0: Ja.
1: Dat soort bossen, daar, daar wemelt het van de teken. En heel vaak die dennenbossen worden een beetje, het gras een beetje hoog gesteed ook.
0: Ja.
1: En dat heeft te maken met de muurzen die doorleeft.
0: Oh, ja, en hoe dan? Dus,
1: ja, die muurzen, dat is een tussengasteer voor die teek.
0: Er zit de teek ook wel op?
1: Ja. En dan heb je ree en dan stapt er over op de mens. Dan zorg er weer bloed en dan... En zo geeft dat deur.
0: Och.
1: Ja. En goed uit bos in Bindwest, ik douche altijd.
0: Ja?
1: En ik vul ze kriebelen over de huid. Alleen ze hebben ook nymfjes, dat bent zeg maar het kleine stadium van de teek. Die vul ik niet.
0: Nee?
1: En ik heb een paar jaar geleden, heb ik het ook gehad... zo'n ring. Tekenbeet met een ring eromheen.
0: Ja.
1: Maar dan komt dat niet alle tekenbind besmet.
0: Nee, hè?
1: Die niet allemaal. Dus I'm hap. En hij is nog niet ingegraven. Kun je hem eigenlijk zo afvriem.
0: Ja.
1: Zo gauw we in uw huidgids zitten. Dan moet je er met zo'n tekenverwijderaar bij.
0: Ja.
1: En een heleboel mensen doen dat met twee nagels. Of een pincet. Dat is de ouderwets. Of een lasso om die teek. Nou... Zo'n nymfje is nog kleiner als de punt van het potlood.
0: Ja, de term. Dus
1: ik weet niet hoe
0: die
1: de lasso wordt.
0: Nee.
1: Tegenwoordig over van die platte dingen en daar zet hij een rondje. En dat doe je over de teken en dan trek je het naar het toe.
0: Mm.
1: En dan wordt het steeds smaller en dan wipt die teek er in één keer uit.
0: Oh ja.
1: Je moet voorkomen dat de spul van hem wat in die teek zit, dat in uw bloedbaan terechtkomt.
0: Ja.
1: Dus onder in uw huid.
0: Die zie ik met de moeder veel meer. Want ik herinner me vroeger als kind gingen we hier veel bosbessen plukken.
1: Nooit teken.
0: Nooit gelast van.
1: Nee.
0: En dan kom je toch binnen over de bos en nu grote stukken.
1: Dat weet ik ook niet. En je bent er ook niet ziek van.
0: Nee, denk het ook niet. Nee.
1: Ik heb zelf ziekte van Lyme. Dat is een beroepsziekte voor boswachters. Ja. Eén keer niet opletten. Zo'n nymfje, zei ik. Ik heb mezelf ook nog gekeken. Ik heb zwarte hoorn op de been. Ja, zo'n nymfje is een punt van de potlood.
0: Kots, ja.
1: Ja. Dus niet zien. Vrijdags begon het rood te worden. Dus morgens naar de dokter. 14 dagen antibiotica. En toen dachten we dat het over was, dacht ik.
0: Ja.
1: Maar ik heb er nog wel, ik denk wel 2 jaar last van gehad.
0: Ja?
1: Ja, hoge koorts en alle verschijnselen.
0: Ja.
1: Beetje, kon me niet meer concentreren. En op het laatst ben ik naar Apeldoorn, heb een Lyme poli. Voor de ziekte en
0: Nijmegen.
1: Ja, Apeldoorn heeft ook in. Dus ik ben naar Apeldoorn en deur stuurt en daar heb ze me hier wel goed op van.
0: Oh,
1: ja.
0: En ben je er nu van hier naar?
1: Ik hoop dat ik eraf ben.
0: Oh.
1: Hij verstopt zich in uw bloed. Dat beestje, die bacterie, dat wordt allemaal anders, maar dat verstopt zich in uw bloed.
0: Oh, gaten.
1: Yeah.
0: Oh,
1: dus je weet nooit dat je er echt af bent.
0: Nee.
1: Misschien als ik een keer heel slecht met me geet, dat het dan weer naar boven komt.
0: Ja.
1: En ze test toe en dan als jij antistoffen hebt tegen die bacterie, Burgdorf, ja, heet dat beest, dan zegt ze, ja, je hebt tekenbeet gehad en ja.
0: Ja.
1: Dus dat, ja.
0: Maar die natuur, Gert-Jan Buitenhuis, je kent die natuur ook nog wel, die is te denken om meer sterven, hè, dat die helemaal...
1: Dan kun je uit verkeerd geet, dan kun je behoorlijk ziek worden.
0: Ja, die heeft er aardig wat tekenbeet en zo, nee. Ja, maar je kunt ze ook niet alleen in bos krijgen, maar je kunt ze zelf ook zelf in de tuin nog aan creëren.
1: Vaak wel, ja. Zeker als je in het bos woont. Maar er bent ook al gevallen bekend in de grote stad dat zeg maar aan de rand van de stad woont, dat ze ook gewoon teken in
0: de grond. Hoe komt die teken door dan?
1: Muus.
0: Oh ja?
1: Muus, ja. Je kunt zich verplaatsen. Teek zelf kan zich niet goed verplaatsen.
0: Dat lijkt me nog niet.
1: Hij kan niet vliegen. Nee, niks. Dus, nee, maar via muzen. En reden kan ook. Als je veel reden en veel muzen hebt, zeg maar bosmuzen, dan heb je ook teken. Dus die muzen kunt wel lopen. En, en in uw tuin verstoppen en zo.
0: Ja.
1: Kan.
0: Maar mensen die in bos hebben op de paaien blijven, die lopen verder geen gevoel.
1: Zult niet doen. Ja, zeker. Je kunt gewoon lopen. Maar als je maar niet de varens in gehoord of de bosbessen in gehoord.
0: Ja.
1: Moet je zelf weten. Maar het risico is dat je het doet.
0: Ja. Van de bosbessen, dat is...
1: Ja. En dan terugkom gewoon hem lekker douchen. Nou, kijken.
0: Ja.
1: Ze gaat wel op hele bijzondere plaatsen zitten teken.
0: Oh ja?
1: Dus,
0: wordt een beetje warm en verstopt. Ja, dus
1: moet je maar een beetje opletten.
0: Ja. Joop, een plaatje en even volgende. Ik even kijken op het liedje hier. En dat is van het platband hier. En is van gezongen door de groep Het Bentje.
2: Ook onze rood-witte koeien luisteren mee.
3: Voorst Veluwezoom.

0: Ja, lekker gezellig walsje was dat. Van de groepenbandje die bezong het mooie platteland. Ik ben aan de praat met Herman Heskamp, natuurgids bij IVN Eerbeek in Umstreken. En wie gaat het even hoe even hem? We hebben al een paar onderwerpen behandeld, maar zijn specialiteit is vooral vleermuizen. En daar hoort het even over hem. Ja. En wie zijn straks? We hebben vandaag gewoon het nachtzwaluwtel.
1: Ja.
0: Ja. En zei Joop Heersman, onze technicus, wat is dan het verschil tussen een nachtzwaluw en een vleermuus?
1: Ja. Ja. Ja. Dat is nog makkelijk. Een nachtzwaluw is een vogel.
0: Ja.
1: En een vleermuus is een zoogdier.
0: Ja. Ja. Ja. Oh. Ja.
1: Dus en dan ben je het zoogdier net als ons.
0: Oh ja.
1: Vleermuizen.
2: Nee, ja? Martin, ik vroeg hoe kan je het verschil zien? Want die zwaluw die zweeft ook heel kort over de
1: grond. Ja, ja, ja.
0: Ja?
2: En een vleermuus ook. Maar hoe zie je dan het verschil?
1: Ja. Ah ja,
0: ja.
1: Een vleermuus heeft geen veren. En die vogel heeft veren. En het ziet er ook echt uit als een vogel. En een vleermuus.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja?
1: Oh. Zet er niet als een vogel uit.
0: Oh, oh. Ja.
1: Hij van dichtbij ziet de mensen.
0: Ja, ja, ja. Bij die nachtzwaluw, bent hij er nog wel aardig wat aan?
1: Ja, het gaat hartstikke goed met nachtzwaluw. Ja. Gisteren hebben we een vergadering gehad. En dat bleek dat sommige plekken mensen vertwee- of drievoudigd sinds 2016 al.
0: En waar valt dat, moet ik dan aan denken?
1: Voor de Loenermark helemaal maar vier plekken. En de ene zit er 19 paadjes, de andere zit 5 paadjes. Paardjes heet dat dan. Ja. Dus laten we het heel doen, maar ik geloof er is op 2500 of zo, of 30 paardjes.
0: En waar kreeg je een jong de max aan? Nee.
1: Op de grond.
0: Op de grond?
1: Op de grond. Nachtzwaluw zit op de grond, broeden.
0: Ja.
1: En dat broedt ze eigenlijk op, legt ze ook de eieren, maar een beetje verstoppeld. Je vindt het niet zo gauw.
0: Oh.
1: Qua kleur en qua plek is dat allemaal een beetje verstopt.
0: Ja?
1: Op het moment dat de...
0: En hoeveel jong kreeg je dan?
1: Twee of drie.
0: Ja. We leggen eerst eieren zeker dan?
1: Ja, natuurlijk. Ja, ze legt eerst eieren. Ja. En dan na een week of twee gaat het vrouwtje weg volgens mij door het mannetje deur. En het vrouwtje gaat weer een nieuw legsel maken met een ander mannetje.
0: Oh ja?
1: Ja, ja.
0: Oh, die gaat vreemd. Ja, oh.
1: Ja.
0: Maar ik dacht dat het wel een mannetje trouw bleef.
1: Nee, Fred onder de draaddeur zit.
0: Ja. Oh god, dat is wel apart dan.
1: Ja. Ja.
0: En dan wordt het mannetje dus even de eerste legsel zeggen.
1: Ja. Nou. En een mannetje dat eet nachtvlinders.
0: Ja.
1: 'S nachts. En dan het liefst bij volle maan. Want dan kunnen ze goed zien.
0: Ja.
1: Dan maakt ze een krop. En dat geeft ze, uit die krop geeft ze aan die kinderen. Aan die kleine nachtzwaluwtjes.
0: Ja.
1: En die bindt nog een week of tien bindt ze ook al groot. Kunnen ze metvliegen.
0: Ja.
1: En dat mannetje vlucht dan soms rond. Maakt heel raar geluid. Het is geen vogelgeluid. Dat kun je het niet met associëren. Kan het ook niet doen. En dan zuggen de vrouwtjes en git erop. En ja, ze maakt dus veel lawaai s'nachts. En dat van een uur of tien tot... Moet de hele nacht duwen.
0: Ja?
1: Ja. Oh. Een heel dood. Ja. Beetje zo'n ratel heb ze.
0: Ik zal het op internet kijken hoe ze eruit ziet.
1: Ja. Als je ziet vliegen, is de grote zwarte vogel.
0: Ja.
1: Mannetjes hebben een paar witte vlekken aan de vleugels. Vrouwtjes niet. En hij vlug heel...
0: Ja?
1: Een toornvalk. De vorm van een toornvalk. Een vlieg is net een vleermuus. Daar heeft Joop geliek. Het lijkt een beetje op vleermuus. En hij vlug ook heel stil. Hmm. Net als een uil. En soms doet hij de vleugels boom.
0: Ja.
1: Op zijn lichaam.
0: Ja.
1: En dan hoort hij soms klappen.
0: Oh ja. Ja. Oh god.
1: Neem ze vlinden. Ja.
0: Ja? Ja. Oh god. Ja. Ik ben nou een ding dat ik nog nooit van gehoord.
1: Nee. Een heleboel mensen niet. Dus dan gewoon vanavond vertellen wie je hebt. Vanavond 24 man.
0: Zo.
1: De gasten. En ik wist niet hoeveel boswachters wie het vanavond hadden voor het werk. Dus hoeveel mensen.
0: Ja.
1: Dus wie hebt max 24 set.
0: Maar hoe is de garantie in deze te zien dan?
1: Ja, nooit. Dat is net als met edelherten en wilde zwijnen. Nooit. Geen garantie.
0: Nee.
1: Nee. Garantie tot aan de drempel zit.
0: maar je hebt wel de goede hulp.
1: Ja,
0: toch wel?
1: Ja, wie weet de plek waar ze zit.
0: Ja?
1: En daar gaan we ook zitten. Wie wandelt er heel rustig heen. Dan kijk wie nog eenmaal een reetje of een edelhert of een varken ziet. En dan gaat op die plek een half uur voordat ze begint. Ongeveer schat wie gewoon door zit.
0: Oh.
1: En dan hoorde hij de eerste lawaai maken.
0: Ja.
1: En dan heel langzaam komt dat allemaal weer. Ja, dan komt ze, wordt ze weer. En ze vliegt en ze vangt. En ze maakt rare geluiden.
0: Oh ja? Oh
1: alles,
0: ja?
1: Alles wat je niet verwacht doet ze.
0: Oh god.
1: Vorige jaar ging ze minder op pad zitten, vlak voor ons.
0: Ja?
1: En als ze op de boom, in een boom zit, dan zit ze niet dwars op de tak. Dus vogels zit dwars op de tak.
0: Ja.
1: Maar nachtzwaluw gewoon in de lengte richting van de tak zit.
0: Oh ja?
1: En dan heeft ze een hele mooie bruinige schutkleur. Bruin, wit, bruin. Vallen bijna niet.
0: Maar hoe laat begint ze dan te vliegen?
1: Vanavond, denk 10 uur. 10 over 10 vanavond.
0: Ja, ja, het donker is dus.
1: Nee, het zal vlak voor het donker worden.
0: Even een schema dan.
1: In een schema, ja.
0: Oh, ja? Oh.
1: Ja.
0: En dan gaat, en wat doen ze overdag dan?
1: Slopen.
0: Ja? Op de grond zit ze dan?
1: Ook wel eens in de boom.
0: Ja?
1: Maar ja, ze zit ook op de grond. Maar dan, als de schaapherder die doorloopt, zo'n nest zet met eien, dan heeft kans dat dat manneke die eien wegslept. En ze noemen hem ook wel eens een sleper of een slurper. Dat die eieren verstopt op een andere plek. Als ze heeft merkt dat iemand die...
0: Neem je dan in die snavel in die... Ja.
1: Heb ik geen idee van. Of hij rolt ze, dat weet ik niet. En de naam is geitenmelker. In vroeger noemen ze hem een geitenmelker.
0: Ja.
1: Omdat er altijd bij die schaap met de geiten zat. En dan vleug altijd insecten om hen.
0: Ja.
1: En dat deden dan.
0: Hij was wel een heertje op van geitenmelker. Nee.
1: De Latijnse naam is Caprimulgus en dat betekent ook gewoon geitenmelker.
0: Oh ja?
1: Ja, hij heet ook geitenmelker. Ja. Maar die boeren dachten altijd dat de stiekem aan de geit aan de melk zat te drinken.
0: Oh ja, toch,
1: ja, ja, ja. Of schopen dan.
0: Ja, ja. Oh god. Ja, nou, daar heb ik nog van uur over nachtvaart. Dat is heel interessant. We moeten wennen.
1: Vanom ben je mijn gast. Ik ga straks en maak weer een afspraak. Loop weer over de Loenenmarkt vanom.
0: Ja.
1: Dus dat bent heel rare vogels, nachtvaart.
0: Ja.
1: Ze maakt raar geluid, ze vliegt, ze komt in mei komt ze aan hier en ze vliegt sinds september alweer naar Afrika.
0: Ja. Geweldig. Dus, wie gaat er vanavond een vleermuizen nemen?
1: Ja.
0: Vleermuizen, bent die er ook in Loenenmark?
1: Ja, als we vanavond ziet, dan zien we twee soorten vleermuizen ook altijd even, komt even langs.
0: Ja?
1: Ik neem zo'n beddetector met, altijd voor de mensen om te laten horen dat er een vleermuis zit. Vleermuizen maakt lawaai. En dat lawaai is een hoge grens als wie kunt horen.
0: Ja.
1: Dus dat noemt ze subzoon. Zeg maar rond de 20 kilohertz begint dat.
0: Oh.
1: Wij, mensen, nou 8000 hertz holt het op. Ongeveer, kinderen wat hoger, maar ja. Wij, ben je ouder als 35.
0: Ja.
1: Jij ook.
0: Ja.
1: Dan gooi je heel langzaam naar beneden met je gehoor. Mm. En dan hoor je ze niet meer. Mm. Absoluut niet.
0: Mm.
1: Er zijn ook mensen die hoort de kleine vogeltjes niet meer. Omdat dat hele hoog geluid met zich niet.
0: Ja.
1: Daar hebben we apparatuur voor. Die zet dat om naar geluid wat wie kunt horen. En neem ik dan zo'n kasje mee.
0: Ja. Waarom liefde voor de vleermuis?
1: Ik was in VN-gids. Ik heb in 1994 de opleiding gedaan in Arnhem. En toen moest ik op het eind van de opleiding een wandeling als opdracht organiseren met vleermuizen. Ja, ik wist er ook niet zoveel vanaf. Dus ja, dat het een zoogdier was. En ik had er wel iets over geleerd. Dus ik ben in Arnhem met mensen in contact gekomen die met zo'n kastje liepen. En dan liepen ze langs het Sonsbeekpark en tik. Ik dacht, die leu, die bent niet helemaal in orde.
0: Ja. Zo je denkt, nou ja.
1: 2 jaar later liep ik met zo'n kastje.
0: Tik. Ja.
1: En ja, ik heb... dat leer je tijdens... met die mensen omgaat. En ik heb toen in Katwijk ook zo'n ding gekocht. Moest ik helemaal naar Katwijk en rien om zo'n apparaatje te kopen.
0: Zo?
1: Ja. Tegenwoordig bestel je ze online.
0: Ja,
1: ze hebben zo'n apparaatje gekocht. En 97, 98. En ja, en toen is het gebeurd. Dat ik heb de vogels links laten liggen. En ik heb me op vleermuis gespecialiseerd.
0: Ja, toch wel. Hoeveel zo'n vleermuis bent er wel niet?
1: 20. In Nederland.
0: In Nederland.
1: Over de hele wereld bent er een heleboel.
0: Ja.
1: Maar in Nederland zijn er ongeveer 20 soorten.
0: Oh.
1: Ik wil niet zeggen dat ze hier in Twello vliegt. Maar pak een beetje van Zeeland tot Friesland. En van Winterswijk tot Beverwijk hebben we ongeveer 20 soorten vleermuizen.
0: En die vliegen alleen maar 's nachts?
1: Ja. Als het een beetje mooi weer is, boven de 12 graden zo'n beetje. En een beetje redelijke wind. Dan heb je kans op vleermuizen.
0: Ja.
1: Ze hebben een hekel aan kuilten.
0: Ja.
1: En dan gods in winterslaap.
0: Ja. Wat is hun voorkeur? We gaan ze dan aangezien straks al dit ook komt.
1: Ja. Je hebt 80% is gebouwbewonend.
0: Ja.
1: Zit dus in een gebouw, op een of andere manier.
0: Ja.
1: En 20% is boombewonend. Die zit dus in de boom. Achter de bast, in al spechtengaten.
0: Ja. Oh, goh.
1: Dus, ja, dat weet je ook niet.
0: Nee. Dat weet niet. Ik denk dat je in een oude gebouw onder daken ergens of zo...
1: En dan hij gelijk, ze zit tussen het dakbeschot en de pan. Of ze zit in de spouw. Dus niet in huis, maar nou ja, net tussen de binnen- en de buitenlaag.
0: Ja, ja, ja. Wordt er hierdoor ook speciale kastjes of dingen aangebracht? Ja?
1: Je kunt die kasten die kun je ophangen aan de buitenkant.
0: Ja, doe ze overal in overal verschillende plekken.
1: Ja.
0: Dat,
1: en bij nieuwbouw wordt ze inmetseld.
0: Oh dus ja?
1: Dan, ja. Maar wat aan de buitenkant hangt, dan moet je allemaal denken aan zomerhuisjes. Ja, daar gaat ze zwinters niet in, want dan wordt het te koud met slapen.
0: Oh ja?
1: Dus zwinters zit ze het liefst in de spouw. En dan kruipt ze naar een plekje, wordt ongeveer tussen de 0 en de 6 graden.
0: Is. Wel de deur is, ja. Ja, en niet gerust.
1: Ja, kunnen ze ook, sommigen kunnen al iets vorst hebben, maar ja, zo rond tussen de 0 en de 6 graden. En dan probeert ze, ze kunnen door die hele spouw kunnen ze koetsieren, hè, dus ze kunnen alle kanten op.
0: Maar in winterdag dan
1: sloopt ze.
0: Sloopt ze?
1: Ja.
0: De hele winter?
1: Ja. Ja, ik wil niet zeggen dat ze niet wakker wordt tussen de deur, maar over het algemeen sloopt ze.
0: Toch wel, ja?
1: Tussen oktober en begin maart. Half
0: o, ja?
1: Maart. Ja? Ja, ja, ja.
0: Goh.
1: Het geen muggen, hè. Ze eet muggen. En ja. Insecten, en die winterswind is bijna niet.
0: Nee.
1: Dan gaat ze slapen.
0: Goh.
1: En dan zo'n vleermuis heeft een hartslag van 400, weet je wel. En in de winter hebben we iets van 3 hartslagen per minuut of zo.
0: Ja?
1: Ja, ja. Geet de hemel naar beneden.
0: Ja.
1: Ja. Ja. En ademhaling geeft naar beneden en geeft de slaap.
0: Maar hoe is de cyclus eigenlijk van een vleermuis? Wanneer kreeg ze jong? Ze kreeg jong, hè? Leefde jong, hè?
1: Ja, dat is een zoogdier. Hè? Maar is een beetje,
0: ja, dat zei je straks, ja.
1: Een beetje
0: een
1: raar verhaal.
0: Ja.
1: Vleermuizen doet het net als mensen.
0: Ja.
1: Maar dat vrouwke houdt dat eitje en dat zaadcelletje apart.
0: Oh.
1: Zeg maar in 2 bunkertjes. Ja. In het lichaam in de winter. En in voorjaar, als er genoeg muggen bindt en het is een mooie hoge temperatuur, dan brengt ze bij elkaar. Dus dan wordt ze pas zwanger.
0: Ja, dan pas, ja.
1: Ja, maar ze hebben een uitgestelde bevruchting, heet dat.
0: Oh, dat kan.
1: Ja, ja, dat kan. Ja, dat, ja, vleermuizen, ja, ja. Vleermuizen kunt dat.
0: Ja, goh.
1: Reden heb je iets anders, want dat wordt wel vaak vergeleken. Maar reden heb, nadat ze samen bindt, kriet ze wel een jong, kleine embryo. Maar die zet de groei van de embryo stil. Dus de bevruchting heeft al plaatsvonden. En de groei gaat dan stilstaan in de winter. Omdat er weinig eten is voor een reden.
0: Ja? Oh, ja? Ja. Oh ja?
1: Maar die vleermuis, die holt het gewoon uit elkaar. Hè. Dat vrouwtje holt ze echt uit elkaar tot ze, pak een beetje in maart, april, tot goed weer is, heb je genoeg muggen, dan...
0: Ja, dan...
1: bevrucht ze zich eigenlijk zelf zo.
0: Ja, ja. Oh, dat kan ze zelf regelen.
1: En dan in mei...
0: Krijg je één jong of dan meer?
1: In, over het algemeen één jong.
0: Oh,
1: en dan in mei, juni komt de jong. Dan blijft ze, 5-6 weken. En dan ben de jong ook alweer groot. En als je pech hebt, dan heb je een hele korte puberteit als vleermuis.
0: En die jong, hangt hij aan de oom?
1: Ja, ja, ze kunt, dat kunt ze, dat kunt ze.
0: Ja, maar
1: dat
0: anders dan?
1: Dus ze leed of hangt aan een plek. En de ouders, de moeders gaat jagen. En dan komt ze terug. En dan heeft ze in die tiet heeft ze die muggen opeten. En dan heeft ze al melk.
0: Ja?
1: Dus zogen, zoogdieren, net als mensen.
0: Ja?
1: Hebben een soort tepel en die jong die zoogt dan.
0: Oh.
1: En ze hebben ook een soort crash. Want alle vrouwtjes zitten bij elkaar in een kraamkolonie. Die mannetjes zitten ergens anders.
0: Oh ja?
1: En sommige vrouwtjes past op. En die gaat pas naar buiten. Als de eerste vrouwtjes weer binnenkomt.
0: Ja?
1: Ja, een soort crash.
0: Ja?
1: Ja, helemaal al.
0: Ja, ja. Goh,
1: verbazingwekkend.
0: Ja, ja.
1: Daarna gaat ze in het najaar, dat noemt wie zwerm. Dan is, als wie vroeger naar dansles ging, dan ging je naar dansles, hè, dan trof je meisje. En dat liep vroeger wel zo. Dat doet ze met vleermuizen ook. Die gaat voor een bepaald object of een gebied, gaat ze door elkaar heen vliegen. En dan vindt ze een partner. En dan gaat ze door met de winterslaap in.
0: Ja?
1: In oktober, zeg maar.
0: Ja? Ja?
1: En dan gebeurt er wat in de winterslaap, of net voor de winterslaap, of na de winterslaap. Dan vindt de paring plaats.
0: Ja?
1: En dan krijg je dat uitgestelde bevruchting. En dan begint lieve leven in april weer helemaal te lopen.
0: Oh, ja, ja, ja, ja.
1: Maar er bent zoveel...
0: Ja, ja. Ik ben nog hier klein ook, die jongen hier.
1: Ja, die bent er nu, hè. Ja, ja, ja. Ik heb ze al gehoord, ja.
0: Ja?
1: Ja, ja. Meestal zie je ze niet eerst, maar meestal hoor je ze eerst op onze... Op onze apparatuur.
0: Ja.
1: Heurt wie normale vleermuizen, dwergvleermuizen, die zitten op 45 kHz.
0: Mm.
1: En die jong die zit dan rond de 30, 37. En dan kun je horen, dat is een beetje gebrabbel. Net als kinderen.
0: Mm.
1: Net als kinderbrabbel.
0: Ja, ja, ja. Ja,
1: door kleine vleermuizen.
0: Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Maar wanneer bent ze zelfstandig?
1: Nog een week of 8 zeker.
0: Oh.
1: Ja.
0: Oh.
1: En dan heb je soms de puberteit ook al gehad, dat je dame bent en die bent vroeg geboren.
0: Ja.
1: Dan heb je een puberteit van 8-9 weken en dan doe je weer zwerm in Noorjo en dan gooi je weer richting winter in.
0: Ja, ja, ja, van Jokri die zelf weer jong.
1: Ja, ja, ja, ja, ja.
0: Chris één keer jong, ja.
1: 1 jong over het algemeen, soms heb je er wat 2, maar ja, het is niet, nee.
0: Ja, ja.
1: De regel is 1.
0: En wat voor soort vleermuizen komt er meestal bij je?
1: Hier zo, al die dwergvleermuizen, 80% wat je ziet is dwergvleermuizen, laadvliegers.
0: Ja, is er ook wat in, Joop, bij die vleermuizen?
2: Ja, wie heeft ze nu zat?
0: Oh ja?
2: Oh, misschien nog wel.
0: Ja, hier hè?
2: Ja, meer dan 300.
0: Ja, ja?
1: Ja, dat is een zeldzaamheid, hoor.
0: Ja, ja?
1: Ja, meer dan 150 dan...
0: Hoe is dat niet dan, joh?
2: In een nok.
0: Ja?
2: Ja, wie bent er...
0: Kan dat ja. Ja?
2: Mijn vrouw is een keer door gewoon zitten, zeg maar, op de oprit.
1: En tel.
2: En tel.
0: Ja?
2: Ja.
0: Goh.
2: Bulten.
0: Ja?
1: Ik ga nog een keer naar Joop en zo.
0: Ja. Ja, ja.
1: 300 is een zeldzaamheid. Dus dat is een kolonie, neem wie dat. En die moet je echt wel even in kaart
0: hebben. Maar hij kreeg de vader geen smeerboel, geen stront en zo van.
2: Ja.
0: Ja?
2: Ik zeg van wel, mijn vrouw zegt van niet. Maar
0: nou ja.
2: Ik kan dus zien, zeg maar, in de nok. Als je op zolder bent en dan weer van die witte platen, van die betimmering.
1: Ja.
2: En volgens mij kan je dat toch zien.
1: Ja. Hoe vleermuizen zitten, kreeg je vaak een beetje zwarte vlek naar het gezicht. Ja. En ze hem verringt.
0: Ja, ja.
1: En die poepjes vind je ook, dat bent net muzenkuttels.
2: Ja, ja, nog kleiner, ja.
1: Ja, ja. Maar vleermuizen heb je helemaal dreug.
0: Oh,
1: als je tussen de vingers doet, dan verpulvert het helemaal.
0: Oh,
1: eigenlijk bent het de vleugeltjes van de mug die ze eet. En als je muzenkuttels hebt, dat is een beetje vettig.
0: Ja, ja.
1: Maar dat bent die eten tarwe en dat soort spul.
0: Ja, ja.
1: Dat is een beetje vettig, een beetje rul.
0: Ja, ja.
1: Maar vleermuizenkuttels bent... En die bent ook maar een paar minuten plakkerig. En dan wordt ze dreug en dan zie je ze niet meer.
0: Ja, ja.
1: Ja, dan valt ze in stuk meteen.
0: Oh, ja. Ja,
1: ja. Ja, joh.
0: Hartstikke mooi, joh. Dus hij is er nog?
2: Ja, ik weet niet. Volgens mij toen met de komst van de zonnepanelen is minder geworden.
0: Oh, ja. Dat is wel wat. Heftig iets gek van natuurlijk. Ja, ja. Goed zo. Nou, succes er verder mee. En nu wie gooit even weer een plaatje luisteren in... van Mannenkoor Uffelte en hebben we vaker fluisteren ik uw naam nog.
3: Martien Kobussen houdt de dialecten neer. Iedere zaterdagmorgen van 10 tot 12.
4: Voorst Veluwezoom.
3: Dit is Mooiers Luisteren.

0: vaker verluster ik uw naam nog. Marco Uffelte, heel bekend nummer van Benny Nijman. Ik ben aan de pro met Herman Heskamp. Ja, we hebben nog een minuut of wat. De pro had geen uurtje is maar even. We hebben het over de vleermuizen. Jullie gaan routes rijden met auto's.
1: Ja, om heel Nederland in de kaart te brengen, riet wie routes. En dat wil met meer dan 30 teams.
0: Zo.
1: En wie riet per team 3 routes. En die riep 2 keer per jaar. Dus zo. Dan riepen we 1 keer in half juli, begint het. En aan mij, binnen 10 dagen moet je de 2 routes rien die je hebt.
0: Mm.
1: En ik heb 3 routes, dus ik moet 6 routes rien binnen 10 dagen.
0: Zo, dan ben je er ook mee.
1: Ja.
0: En hoe lang duurt die routes?
1: Duurt een uur.
0: Oh.
1: Dus het is een route van tussen de 25 en 30 kilometer. Wie riet tussen de 25 en 30 kilometer met de auto.
0: Ja.
1: Heb de apparatuur buiten de auto hangen.
0: Ja.
1: Dus die neemt op, die apparatuur neemt op, hou riet. Neemt ook op als je remt of knippert met de auto, met de knipperlicht aan. Een fietser die er langs rit, dat hoor je wel eens. Je hoort wel heel rare geluiden. Maar dat kunnen we nooit niet analyseren. Een dag later gewoon het analyseren.
0: Ja.
1: Er zit een SD-kaartje in, haal ik eruit, stop ik in mijn computer. Speciaal programma. En dan kan ik de geluiden zien en horen van vleermuizen. En dan kan ik ze analyseren en de namen geven die beest.
0: Hoe weet hij dan wat waar is?
1: Ja, ervaring.
0: Ja, want als je niet ziet dan...
1: Nee, ervaring. Ja. Ze hebben allemaal een eigen frequentie en ze hebben allemaal een eigen geluidje. En nou ja, dat kan ik dan horen en dan geef ik dat naam. En die stuur ik zo, tegen het eind van jaar, november stuur ik ze op. En dat is een grote database van, ik dacht dat het Wageningen Environmental was. En dan wordt er nog gekeken. En dan zeg maar in maart zijn de uitslagen bekend. Van dat jaar. En dat doen we al sinds 2016.
0: Oh.
1: Met 1 team. Dus ons team werkt al vanaf 2016. Veluwe Zoom is dat. En hebben we de omgeving. Ik heb Klarenbeek. Ik heb een stukje Uggelen. Ik heb Dieren, Leuvenheim, Eerbeek. Laag Soeren. Zit allemaal Reden. Zit het nog een stuk in. Zit allemaal in die routes in.
0: Weet je wie het voor ze zit? Ongeveer? Hij door Riet.
1: Ja, ik weet wat ik doe.
0: Hij bent gewoon gaat in een jaar dan.
1: Nee. Wie heeft vaste routes. En ja. Wie probeert te rien op de rand van het dorp en het buitengebied.
0: Ja.
1: Door, en dan, want van dus een zeldzame vleermuis. Wie hebt een Bechstein vleermuis in Nederland?
0: Ja.
1: Nou, dan weet wie ongeveer waar ze allemaal zit. Die. Ik weet niet hoeveel we hebben. Misschien hebben we de 50.
0: Ja.
1: Dus dan weet wie precies waar ze zit.
0: Ja.
1: Maar van die dwergvleermuisjes, die altijd in woningen zitten, daar weet wie niet zoveel vanaf.
0: Oh.
1: Ja, we weten wel veel vanaf, maar niet hoe de verspreid in het land is en
0: ja.
1: Zo. En dat doe je met die routes, kun je een heel groot stuk bestrijken.
0: Zo? Maar,
1: ja. Als ik door 30 kilometer heb, dan heb ik een heel groot stuk wat ik kan bestrijken. En wat de heuren wat aan vleermuis zit. Ja.
0: Och. Ja.
1: Ja.
0: Goh, ja. Ja.
1: En dat doen we nu al voor de 10e keer.
0: En wat bespeur, wat vul je dan op? In wie dan, joh?
1: Sommige jaren heb je een bepaalde plek. Ik had vroeger in de Havikerwaard, deed ik het ook. Dat is richting Dieren, de Steeg door. En had ik altijd laadvliegers, een soort vleermuis. En de laatste 2-3 jaar hekte niks.
0: Hoe kan dat?
1: Ja, dat weet ik zelf niet, maar ik probeer er wel eens over na te denken. Waarom?
0: Ja.
1: Maar misschien hebben ze een keer een heg weggehaald. Of is er een keer een bomenrij kapt. En dan heb je al kans dat ze niet komt.
0: Oh ja?
1: Of er zit een kolonie in een huis door. Er steed 1 of 2 huis. Zo'n kolonie, laadvliegers, met ook gebouw bewoond. Als die kolonie weg is, ja, dan vliegt ze ook niet meer in de omgeving.
0: Nee.
1: Dat ze huis verbouwd hebt, nieuw dak erop of zo. Nou, hij kans dat ze ergens anders in vliegt.
0: Oh.
1: En dat valt me wel eens op. Dat ik denk, vroeger had ik hier altijd die. En nu niet meer.
0: Ja.
1: Dan zoek je dat. Dan ga ik erover nadenken.
0: Ja, ja.
1: Dan kijk ik eens in de buurt. Of er wat weg is. Of dat een huis verbouwd is.
0: Ja,
1: zo,
0: ja.
1: Nee, maar dat...
0: Het is dus wel verschuiving. En eer niet allemaal.
1: Ja.
0: Maar vooruitgang of neerwaarts?
1: Laten we zeggen dat het licht fruit geeft.
0: Toch wel?
1: Licht.
0: Ja?
1: Ja, blijft gelijk of geeft licht fruit. Sommige soorten groot fruit. Sommige groot heel iets naar beneden. Ze hebben in de jaren 60 hebben ze DDT gebruikt op kerkzolders. En op zolders van alle gebouwen.
0: Ja.
1: Daar ging die vleermuis dood aan.
0: Ja, dat zal wel, ja.
1: En dat komt nu langzaam weer terug.
0: Oh.
1: Dus ze gebruiken geen DDT meer. Of deal erin wat ze er vorige keer gebruiken.
0: Ja.
1: Dat is er niet meer. Dus het komt nu langzaam redelijk weer op.
0: Oh,
1: dus. Maar of het nu hard geeft, want die muggen bindt ook minder. Dus
0: ja?
1: Hun eten van muggen en vlinders, wat ze doet, en insecten, dat wordt ook minder. Dus dat eilt een beetje naar die vleermuis.
0: Ja. He,
1: want
0: dat merk ik nu wel, met de auto's. Eerder had je met de zon, dan had je de hele veurruite vol zit.
1: Ja.
0: En nu niks meer.
1: Nou, valt met, want ik heb laatst, in december, dat warme weer, de veurruite wel vol zit.
0: Toch nog wel?
1: Ja. Dus ze bindt er nog wel, maar niet meer zoals vroeger.
0: Ja.
1: Dat is net als met die vlinders, wat misschien nogal wilt hebben. Maar,
0: ja. Ja, ja. Dus,
1: er zijn bijna geen vlinders. In het stadsgebied steeds minder vlinders. Dus dat gaat goed achteruit. En in het buitengebied, dan ja, als je geen agrarisch hebt, dus gewoon ruwe buitengebied, dan geeft het iets minder achter.
0: Ja, ja.
1: Maar het geeft ook nog wel.
0: Ik zie het wel minder, veel minder.
1: Ja. Maar het komt weer een beetje op.
0: Ja, ja.
1: Als je in de Eifel bent, ik kom wel eens in de Eifel, door heeft veel meer ruigtes en hoekjes wat niet bebouwd is. Dan ben je nog een heleboel, maar in Nederland wil je alles. Ik bedoel, de maïs steurt er bijna aan de weg. Er is geen ruigte meer. Er is geen ruimte meer.
0: Voor die
1: vlinders.
0: Ja, ja.
1: Dus dan wordt het, ja.
0: Ja.
1: En sommige gebieden, volgens Middeloende Markt is het nog steeds goed. Ik zag er wel van de week weer een heleboel vlinders vliegen.
0: Toch wel,
1: maar één of twee soorten. Hè. Dus niet meer, wat vroeger dat je vier.
0: Ja.
1: Ik bedoel, je hebt 50 dagsoorten, 50 dagvlinders. Ja, die zie je niet meer zo.
0: Nee.
1: Nee, hoofdzakelijk witjes.
0: Hoofdzakelijk witjes?
1: Ja, witjes, Atalanta.
0: Ja, Atlantis, ja. Ik zie ze bij mij in de tuin ook wel, maar toch wel veel minder dan eerder.
1: Ja. Als je een vlinderstruik hebt, dan kun je dat goed zien.
0: Ja, vlinderstruik. Dat hebben de mensen vaker nog in de tuin. Ja,
1: daarom, daar zit ze op, hè?
0: Ja, daar zit ze op. Ja. Echt, die naam is wel weer, ja. Die groeit heel snel, ja.
1: Maar het geeft achteruit.
0: Ja, ja.
1: Dus ik heb goede hoop. Wie doet steeds meer ruige stukjes, ruig.
0: Ja.
1: En niet allemaal maaien en doen. Dus hoe meer ruige stukjes, hoe meer waardplanten, vlinders, hoe meer dus de eitjes af kunt zetten, misschien dat wat beter geeft.
0: Helpt dat ze langs de weg en later
1: Ja, of dat, en dat ze zo'n strook met planten hebben. Als ze maar goede planten inzaait. En niet uit Italië zo'n Mexico-koop.
0: Die
1: vlinders hebben we hier niet.
0: Nee,
1: maar biologisch maaien, dus het eind van jouw maaien in plaats van.
0: Ja.
1: Maar ja, de gemeente moet wel de eerste meter, moet ze geloof ik mensen verplichten maaien.
0: Ja, ja.
1: Voor de veiligheid.
0: Ja, ja.
1: Maar ja, dan door ze gelijk de hele berm met. En dat moet ze niet doen. Dan moet ze laten staan tot mooi hoor.
0: Ja.
1: En dan een keer maaien.
0: Ja. Zo'n vlinder, waar overwintert die eigenlijk?
1: Sommigen in huis. Als vlinder.
0: Ja?
1: Die overwintert als vlinder. En sommigen overwintert als pop.
0: Oh ja?
1: Als eitje. Ja. En die komt in het voorjaar weer tevoorschijn. En ze hebben ook fases.
0: Oh ja?
1: Ja. Je hebt vlinders een heleboel en dan krijg je een duik. En dan komt ze weer op.
0: Oh ja. Ja. Maar die vlinderstand, dat maak je wel een beetje zorgen, hè?
1: Ja.
0: Ja?
1: Ja. Vooral in de stad. Dus.
0: Ja. Ja, in de stad, ja. Oh ja.
1: Ja, maar je moet groene strook nemen door die stad, hè, dat ze zich kunt verplaatsen.
0: Ja,
1: vlinders bent die, ze kunt wel vliegen, maar ze verplaatst zich niet zo hard.
0: Dan moet ze meer doen, meer groene strook.
1: Meer doen, wat meer groene strook en dan ruw.
0: Ik hoor een muziekje en dan zet je op dat hierin tegen 11 uur. Het is zijn, dat nou wordt afsluiten. Harman, bedankt. Wil je nog wat kwijt?
1: Geeft allemaal goed.
0: Nou, succes met uw wandeling en alles wat je gaat ondernemen. Ook met uw cursussen en zo. Nieuwe mensen. Wist er ook wel animo van nieuwe cursussen?
1: Aan alle 30 plaatsen voor de cursus. In Reden hebben we samen met Reden en Arnhem doen dat. Waren 3 keer overtekend.
0: Oh.
1: De aanvrouw.
0: Oh.
1: Dus we hebben nog zo'n kleine 30 man.
0: Heel netjes. Goed zo. Zeg, bedankt. En wie heeft eigenlijk een beetje een afspraak met Ivy en de beurt en een gids komt. Dus ik verwacht wel een paar maanden nog even.
1: Kom ik wel kippen.
0: Hartstikke fijn.
1: Is goed. Prettige uitzending. Ja. Hoi.
0: Dit was de eerste uur van Mooie Luisteren. Ik dank dus Herman Eskamp voor de...

his heart is cold.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 12 uur.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. AliExpress krijgt in Europa een boete van 550 miljoen euro. De Europese Commissie vindt dat het webwinkelplatform uit China te weinig doet tegen de verkoop van illegale producten. Uit onderzoek van de commissie blijkt dat miljoenen producten waarvan AliExpress zelf vaststelde dat ze illegaal zijn, toch steeds weer opduiken. Het gaat bijvoorbeeld om gevaarlijk speelgoed, namaak, merkkleding of gevaarlijke cosmetica. Ook krijgen medewerkers die beoordelen of producten illegaal zijn te weinig tijd om hun werk te doen. In Provinciale Staten van Noord-Brabant is volgende maand een spoeddebat over het intrekken van stikstofvergunningen van 5 kippenboeren. Het debat is aangevraagd door 7 oppositiepartijen die de intrekking buiten alle proporties vinden. Het provinciebestuur zegt vanwege rechterlijke uitspraken niet anders te kunnen en zegt dat het noodzakelijk is vanwege de schade aan de natuur. De 2 mensen die vannacht omkwamen bij een auto-ongeluk in Dirksland op Goeree-Overflakkee zijn een man van 18 uit Herkingen en een man van 33 uit Middelharnis. Een derde inzittende raakte gewond. De auto raakte een boom en belandde daarna onderaan de dijk. In Maarsen zijn gisteravond 2 jonge vrouwen van 17 en 18 jaar om het leven gekomen. Ook hun auto botste tegen een boom. In het westen van Spanje is een jongen van 13 om het leven gekomen tijdens het feest na de WK-zege van Spanje. Hij overleed toen een deel van een fontein instortte waarop fans feest vieren. In India zijn in de hoofdstad New Delhi veel jongeren de straat op gegaan en slaags geraakt met de politie. Die voerde charges uit en schoot met traangas. De demonstranten van de zogenoemde kakkerlakkenpartij eisen het vertrek van de Indiaanse minister van Onderwijs. Ze willen verbeteringen in het onderwijssysteem en zijn boos over de hoge werkloosheid. Het weer vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog. Er komt steeds meer ruimte voor de zon. Het wordt 19 tot 23 graden. Morgen weinig verandering, wel iets warmer en wat minder wind. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor al uw home electro is er maar 1 adres. Roosendaal Home Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendaal Home Electro, aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendaal.nl.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 1 uur.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. AliExpress moet een boete betalen van 550 miljoen euro. De Europese Commissie vindt dat het webwinkelplatform uit China te weinig doet tegen de verkoop van illegale producten. Het gaat bijvoorbeeld om gevaarlijk speelgoed, namaakmerkkleding of gevaarlijke cosmetica. Uit onderzoek van de Europese Commissie blijkt dat miljoenen producten waarvan AliExpress zelf vaststelde dat ze illegaal zijn, toch steeds weer opduiken. In Provinciale Staten van Noord-Brabant is volgende maand een spoeddebat over het intrekken van stikstofvergunningen van 5 kippenboeren. Het debat is aangevraagd door 7 oppositiepartijen die de intrekking buiten alle proporties vinden. Het provinciebestuur zegt vanwege rechterlijke uitspraken niet anders te kunnen en zegt dat het noodzakelijk is vanwege de schade aan de natuur. De 2 mensen die vannacht omkwamen bij een auto-ongeluk in Dirksland op Goeree-Overflakkee zijn een man van 18 uit Herkingen en een man van 33 uit Middelharnis. Een derde inzittende raakte gewond. De auto raakte een boom en belandde daarna onderaan de dijk. In Maarsen zijn gisteravond 2 jonge vrouwen van 17 en 18 jaar om het leven gekomen. Ook hun auto botste tegen een boom. In het westen van Spanje is een jongen van 13 om het leven gekomen tijdens het feest na de WK-zege van Spanje. Hij overleed toen een deel van de fontein instortte waarop fans feest aan het vieren waren. In de derde ronde van de Champions League speelt NEC tegen Olympiakos uit Griekenland. De eerste wedstrijd is op 4 of 5 augustus. De return is een week later. Olympiakos werd vorig jaar 2e in de Griekse competitie. NEC staat voor de eerste keer in de voorronde van de Champions League. De Nijmeegse ploeg moet in totaal 2 voorrondes overleven om het hoofdtoernooi te bereiken. Het weer. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog. Er komt steeds meer ruimte voor de zon. Het wordt 19 tot 23 graden. Morgen weinig verandering, wel iets warmer en wat minder wind. Dit was het NOS Journaal.
2: Donderdagavond is het tijd voor Hollandse Passie. Van 7 tot 8 uur hoor je de mooiste Nederlandstalige muziek. Nieuwe hits en echte klassiekers. Een uur lang sfeer, warmte en herkenning. Hollandse Passie. Elke donderdagavond van 7 tot 8. Luister jij ook mee?

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 2 uur.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. Andy Burnham is de nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk. Koning Charles heeft hem beëdigd en hem gevraagd een regering te vormen. De 56-jarige Burnham volgt Keir Starmer op, die ruim 2 jaar premier was. Daarmee krijgt het Verenigd Koninkrijk voor het eerst sinds de jaren 50 een premier uit het noorden van het land. In 2017 werd Burnham burgemeester van Manchester en hij transformeerde die stad naar een van de snelst groeiende economieën van het land. Binnen Labour wordt gehoopt dat Burnham zijn succesvolle tijd in Manchester kan omzetten in een net zo succesvol premierschap. Over de Merwedebrug rijden nog steeds veel vrachtwagens. Een NOS-verslaggever telde tientallen vrachtauto's in een half uur. De brug bij Gorinchem is sinds zaterdag voor onbepaalde tijd dicht voor vrachtverkeer. Bij een controle kwam een verzwakte staalconstructie aan het licht. Door druk van zwaar verkeer kunnen de stalen platen van de boog vervormen. Rijkswaterstaat bekijkt nu hoe de brug ervoor staat. Voorlopig mag het andere verkeer er nog wel over, maar volgens Rijkswaterstaat is het echt nodig dat het vrachtverkeer omrijdt. AliExpress moet een boete van 550 miljoen euro betalen. De Europese Commissie vindt dat het webwinkelplatform uit China te weinig doet tegen de verkoop van illegale producten. Het gaat bijvoorbeeld om gevaarlijk speelgoed, namaak, merkkleding of gevaarlijke cosmetica. Uit onderzoek van de Europese Commissie blijkt dat miljoenen producten waarvan AliExpress zelf vaststelde dat ze illegaal zijn, toch steeds weer opduiken. In de derde voorronde van de Champions League speelt NEC tegen Olympiakos uit Griekenland. De eerste wedstrijd is op 4 of 5 augustus, de return is een week later. Olympiakos werd afgelopen seizoen tweede in de Griekse competitie. NEC staat voor de eerste keer in de voorronde van de Champions League. Het weer vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog. Ook is er steeds meer zon bij 19 tot 23 graden. Morgen weinig verandering, wel iets warmer en wat minder wind. Dit was het NOS Journaal.

no, no, not me. I did it my way.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 3 uur.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie eist een voorwaardelijke gevangenisstraf van een jaar tegen Corné H. Hij gijzelde tijdens zijn detentie in Vught 3 gevangenismedewerkers. H. zat daar op de psychiatrische afdeling na een veroordeling voor het gijzelen van mensen in een café in Ede ruim 2 jaar geleden. Hij ondergaat nu een behandeling in een TBS-kliniek. Het OM zegt een voorwaardelijke celstraf te eisen omdat het zijn behandeling in de war zou schoppen als hij daadwerkelijk de cel in zou moeten. In Turkije is opnieuw een burgemeester van de grootste oppositiepartij opgepakt. Bij een inval in het stadskantoor van İzmit werden tientallen mensen gearresteerd, onder wie burgemeester Hürriyet en haar echtgenoot. Ze worden verdacht van het vormen van een criminele organisatie, omkoping en manipulatie van aanbestedingsprocedures. Hürriyet zegt zelf onschuldig te zijn. Ze is niet de eerste burgemeester die wordt onderzocht of beschuldigd. De afgelopen 2 jaar zijn er meer dan 40 Turkse provincies en districten burgemeesters gearresteerd of afgezet. Veel van hen zijn, net als Hürriyet, tegenstander van president Erdogan. Andy Burnham is door koning Charles beëdigd als nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk. De 56-jarige Burnham volgt zijn Labour-partijgenoot Keir Starmer op, die ruim 2 jaar premier was. Daarmee krijgt het Verenigd Koninkrijk voor het eerst sinds de jaren 50 een premier uit het noorden van het land. Andy Burnham komt uit Manchester, waar hij burgemeester was. Over de Merwedebrug rijden nog steeds veel vrachtwagens. Vanwege een verzwakte staalconstructie is de brug bij Gorinchem sinds zaterdag dicht voor vrachtverkeer. Rijkswaterstaat benadrukt dat het echt nodig is dat het zware verkeer omrijdt, omdat het staal anders kan vervormen. Het weer. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog. Ook is er steeds meer zon bij 19 tot 23 graden. Vannacht daalt de temperatuur naar 10 tot 14 graden. Morgen iets warmer dan vandaag met wat minder wind. Dit was het NOS Journaal.
2: Donderdagavond is het tijd voor Hollandse Passie. Van 7 tot 8 uur hoor je de mooiste Nederlandstalige muziek. Nieuwe hits en echte klassiekers. Een uur lang sfeer, warmte en herkenning. Hollandse Passie, elke donderdagavond van 7 tot 8. Luister jij ook mee?

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 4 uur.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. De transportbranche bekijkt of er juridische stappen mogelijk zijn vanwege de afsluiting van de Merwedebrug voor vrachtauto's. Rijkswaterstaat sloot de brug bij Gorinchem zaterdag af voor vrachtverkeer vanwege een zwakke staalconstructie. Transport en Logistiek Nederland noemt de sluiting vanuit veiligheidsoogpunt terecht, maar vraagt zich af of de overheid voldoende heeft gedaan om de sluiting te voorkomen. Vrachtverkeer moet nu omrijden, maar niet alle vrachtauto's houden zich aan het verbod. Er worden nog geen boetes uitgedeeld. Het Openbaar Ministerie eist een voorwaardelijke gevangenisstraf van een jaar tegen Corné H. voor het gijzelen van 3 gevangenismedewerkers. Hij deed dat terwijl hij in Vught op de psychiatrische afdeling zat na het gijzelen van mensen in een café in Ede. Het OM eist een voorwaardelijke straf omdat het de behandeling die hij nu ondergaat in de war zou schoppen als hij de cel in zou moeten. In Turkije is opnieuw een burgemeester van de grootste oppositiepartij opgepakt. Bij een inval in het stadskantoor van Izmit werden tientallen mensen gearresteerd, onder wie burgemeester Hürriyet en haar echtgenoot. Ze worden verdacht van het vormen van een criminele organisatie, omkoping en manipulatie van aanbestedingsprocedures. De afgelopen 2 jaar zijn er meer dan 40 Turkse provincies en districten burgemeesters gearresteerd of afgezet. Veel van hen zijn net als Hürriyet tegenstander van president Erdogan. Rudy Garcia gaat niet verder als bondscoach van België. Zijn contract is na het WK voetbal niet verlengd. Garcia was 1,5 jaar trainer van de Rode Duivels. Op het WK schopte België het na een stroeve start tot de kwartfinales, waarin het verloor van de latere wereldkampioen Spanje. Het is nog niet duidelijk wie de opvolger van Garcia wordt. Het weer vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog. Ook steeds meer zon bij 19 tot 23 graden. Vannacht daalt de temperatuur naar 10 tot 14 graden. Morgen wordt iets warmer dan vandaag met wat minder wind. Dit was het NOS Journaal.
2: Donderdagavond is het tijd voor Hollandse Passie. Van 7 tot 8 uur hoor je de mooiste Nederlandstalige muziek. Nieuwe hits en echte klassiekers. Een uur lang sfeer, warmte en herkenning. Hollandse Passie. Elke donderdagavond van 7 tot 8. Luister jij ook mee?

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerden en Epe. Met nu het NOS-journaal van 5 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS-journaal. De vier mannen die zijn opgepakt na de ontdekking van een drugslab in Den Haag afgelopen vrijdag komen voorlopig niet vrij. Ze worden verdacht van het hebben en produceren van harddrugs en blijven nog minstens 2 weken vastzitten. In het lab werd vermoedelijk op grote schaal ecstasy gemaakt. Vanwege het gevaar op het vrijkomen van gevaarlijke stoffen moesten zeker 150 buurtbewoners tijdelijk hun huis uit. In de nacht van zaterdag op zondag werd de buurt weer vrijgegeven door de politie. De politie heeft vandaag 27 mensen betrapt die met te veel drank op naar huis reden vanaf de Zwarte Cross. Dat meldt Omroep Gelderland. Er werden in totaal ruim 1400 mensen gecontroleerd. Van 1 iemand werd het rijbewijs ingenomen omdat het een beginnend bestuurder was die te veel had gedronken. Het is al jaren gewoonte van de politie om op de maandag na het festival in Lichtenvoorde een grote alcoholcontrole te houden. De transportbranche bekijkt of er juridische stappen mogelijk zijn vanwege de afsluiting van de Merwedebrug voor vrachtauto's. Rijkswaterstaat sloot de brug bij Gorinchem zaterdag af voor vrachtverkeer vanwege een zwakke staalconstructie. Transport en Logistiek Nederland noemt de sluiting vanuit veiligheidsoogpunt terecht, maar vraagt zich af of de overheid voldoende heeft gedaan om de sluiting te voorkomen. Vrachtverkeer moet nu omrijden, maar niet alle vrachtauto's houden zich aan het verbod. Er worden nog geen boetes uitgedeeld. Een dag na de 1-0 overwinning op Argentinië is het Spaanse nationale elftal weer thuis. Vanavond wordt het team gehuldigd in Madrid. Verwacht wordt dat daar 1 miljoen mensen op afkomen. Voor die tijd staan nog een bezoek bij het Spaanse Koningshuis en premier Sanchez op het programma. Het weer nog tot besluit. Droog met geregeld zon bij 19 tot 23 graden. Vanavond en vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen een mix van zon en wolken bij maximaal 24 graden. Dit was het NOS-journaal.

Elke donderdag van 9 tot 12 bij RTV 794. Muziek en actualiteiten in Brunch. Een gezellig programma tussen ontbijt en lunch. Presentatie Linda Seinstra en Jon Berends.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 6 uur.
1: Jon van Kam met het NOS-journaal. In de Italiaanse stad Bologna zijn mensen de straat opgegaan nadat een man gisteren overleed tijdens een gewelddadige arrestatie. De politie was afgekomen op een melding over iemand met een psychose. Een man van 43 droeg zich agressief en had een geparkeerde auto beschadigd. Op beelden is te zien hoe agenten op de man zitten terwijl die meerdere keren om hulp roept. Kort daarna blijft de man bewegingsloos op de grond liggen. Beelden leiden tot verontwaardiging en protesten in Italië. Demonstranten vergeleken de zaak in hun protesten met die van de Amerikaan George Floyd in 2020. De vier mannen die zijn opgepakt na de ontdekking van een drugslab in Den Haag afgelopen vrijdag komen voorlopig niet vrij. Ze worden verdacht van het hebben en produceren van harddrugs en blijven nog minstens 2 weken vastzitten. In het lab werd vermoedelijk op grote schaal ecstasy gemaakt. Vanwege het gevaar op het vrijkomen van gevaarlijke stoffen moesten zeker 150 buurtbewoners tijdelijk hun huis uit. In de nacht van zaterdag op zondag werd de buurt weer vrijgegeven door de politie. Een van de grootste drugsbazen van Mexico is in Amerika veroordeeld tot levenslang. Ismael Zambada, bijgenaamd El Mayo, werd 2 jaar geleden opgepakt. Hij is een van de oprichters van het Sinaloa-kartel. Dat bekend staat als een van de machtigste Mexicaanse criminele organisaties. Ze smokkelen onder meer cocaïne naar de VS en Europa. De andere oprichter van het Sinaloa-kartel, El Chapo, werd in 2019 al veroordeeld tot levenslang. De voormalige Engelse voetballer en trainer Kevin Keegan is overleden. Begin van dit jaar werd bij hem kanker vastgesteld. Keegan won 2 keer de gouden bal als beste speler van Europa. Hij was onder meer succesvol bij Liverpool en het Duitse HSV. Ook was hij trainer van Manchester City, Newcastle United en het nationale elftal van Engeland. Kevin Keegan was 75. Het weer droog met geregeld zon bij 19 tot 23 graden. Vanavond en vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen een mix van zon en wolken bij maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor al uw home-electro is er maar één adres. Roosendaal Home-Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuisbezorgd. Roosendaal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendaal.nl.

Elke donderdag van 9 tot 12 bij RTV 794. Muziek en actualiteiten in Brunch. Een gezellig programma tussen ontbijt en lunch. Presentatie Linda Seinstra en Jon Berends.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 7 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS-journaal. In de Italiaanse stad Bologna zijn mensen de straat opgegaan omdat een man gisteren overleed tijdens een gewelddadige arrestatie. De politie was afgekomen op een melding over iemand met een psychose. Een man van 43 gedroeg zich agressief en had een geparkeerde auto beschadigd. Op beelden is te zien hoe agenten op de man zitten, terwijl hij meerdere keren om hulp roept. Kort daarna blijft hij bewegingloos op de grond liggen. De beelden leiden tot veel verontwaardiging in Italië. Demonstranten vergeleken de zaken in hun protesten met die van Amerikaan George Floyd in 2020. Een van de grootste drugsbazen van Mexico is in Amerika veroordeeld tot levenslang. Ismael Zambada, bijgenaamd El Mayo, werd 2 jaar geleden opgepakt. Hij is een van de oprichters van het Sinaloa-kartel. Dat bekend staat als een van de machtigste Mexicaanse criminele organisaties. Ze smokkelen onder meer cocaïne naar de VS en naar Europa. De andere oprichter van het Sinaloa-kartel, El Chapo, werd in 2019 al veroordeeld tot levenslang. De 4 mannen die zijn opgepakt na de ontdekking van een drugslab in Den Haag afgelopen vrijdag komen voorlopig niet vrij. Ze worden verdacht van het hebben en produceren van harddrugs en blijven nog minstens 2 weken vastzitten. In het lab werd vermoedelijk op grote schaal ecstasy gemaakt. Vanwege het gevaar op het vrijkomen van gevaarlijke stoffen moesten zeker 150 buurtbewoners tijdelijk hun huis uit. In de nacht van zaterdag op zondag werd de buurt weer vrijgegeven door de politie. En de politie heeft vandaag 27 mensen betrapt die met te veel drank op naar huis reden vanaf de Zwarte Cross. Dat meldt Omroep Gelderland. Er werden in totaal ruim 1400 mensen gecontroleerd. Van 1 iemand werd het rijbewijs ingenomen omdat het een beginnend bestuurder was die te veel had gedronken. Het is al jaren gewoonte van de politie om op de maandag na het festival in Lichtenvoorde een grote alcoholcontrole te houden. Het weer dan nog droog met geregeld zon bij 19 tot 23 graden. Vanavond en vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen een mix van zon en wolken bij maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

vanavond, maandagavond, 20 juli. Tot de klok van 10 uur. Uw muzikale maandagavond weer. Twee uurtjes muziek en meer. En een uurtje Rickert the Rockert Radio. Ja, de opening blijft altijd wel lekker, hè? Golden Earring. 1994 van LP Face It. Die heerlijke, mooie Johnny Make Believe. Ja, maandagavond. Druk weekend. Voetbal voorbij. Opluchting zullen veel mensen zeggen. Maar ja, het was toch altijd laat, hè? Dus, De vaste items komen vanavond vandaag voor wij, hoor. 19:30. Laten we eens even kijken wat er morgenavond in infomix is. Kijken of Lucienne de kinderen naar bed heeft gebracht. En misschien dat ze nog om 15:15 tijd heeft om een themaatje erin te gooien voor vanavond. Nou, Rickert de Rockert is weer terug van vakantie. Van Marokko. Ik ben benieuwd hoe het daar geweest is. Dat hoort u naar de klok van 8:00. En om 20:30 vertelt hij wat zijn top 3 is in Lex, zijn Guitar Hero. Het hele riedeltje is weer volgemaakt. Ja, natuurlijk Mr. Gratitude naar de klok van 8:00. Die mooie LP, die Eternal Dance. Gaan we weer lottertjes gooien. Vorige week was het Marcel die een heerlijk nummertje had. After the Love Has Gone. Maar ja, zover is het nog niet. Eerst gaan we terug naar 1978. Hij zat tot 1976 in de Tower of Power.

Susan New. Doet hij ook. U luistert naar Radio 794. Lenny Williams. Susan New, 1978. Zijn eerste lekkere hit hier in Nederland. 1972 komt er een hele mooie LP weer uit. Chicago 5. Nou, hier zit 4. Maar ja, de eerste was gewoon een naampje die ze meegaan. Hier is van die mooie LP. Robert Lamb. Peter Cetera. Samen op zang. Ze zingen Saturday Night in the Park.

0: geschreven 1978. LP. Zo, met een mooie LP van Single en Stargard. Norman Whitfield Productions. En ik heb natuurlijk ook van Rose Royce. En dit is van de gelijknamige LP Which Way Is Up met Richard Pryor. Ja, en dan de volgende. Hey, Lucienne, goedenavond. Ah. Hoe is het?
1: Ja, ik kom echt even binnenvallen. Ja. Het is een verrassing, want ik had niet gezegd dat ik zou komen. Nee, dus ik hoop dat ik welkom ben.
0: Ah, ja, tuurlijk.

0: Heerde bestaat dit jaar 850 jaar. En RTV 794 viert dit met een top 850. Doe mee. Stuur snel je top 5 in. Insturen kan nu al. Stuur jouw persoonlijke top 5 in naar top850@rtv794.nl. En wie weet hoor je jouw lievelingsnummer in de top 850. Top850@rtv794.nl.
1: Dit is Infomix met muziek en informatie.
2: Morgenavond, 7 uur. Hij is nu lekker aan het eten, zegt hij. Maar ja, er komt een gast binnen. Die zetten we meteen natuurlijk aan. Goedenavond, Lucienne.
3: Goedenavond.
2: Ja. Die komt binnen, verrassen. Verrassen we jou met een Infomix-briefje voor de deur.
3: Ja, ik krijg ineens wat onder mijn neus gedrukt. En dat is de bedoeling dat ik dat voor ga lezen.
2: Ja, dat is de Infomix van morgen.
3: Oh, dus, oké. Nou, ik zal starten. Ook deze week hebben we natuurlijk weer een afwisselend programma voor u samengesteld. De broers Luca, Noah en Thomas van den Berg ontdekten toevallig een gaslek bij een tankstation. En handelen adequaat. En u hoort dus morgenavond een verhaal. Jeu de Boel Club, JBC Epatank.
2: Epatank.
3: Epatank. Ik heb het nooit gespeeld hoor. Dat hoor je wel. Ja, uit Epe organiseert deze zomer de zomeravondreeks Petank.
2: Petank, ja?
3: Ja, oké. Ja, ik word gelijk even gecorrigeerd. Dat is heel goed hoor. Dit is een reeks mixwedstrijden die 8 weken lang duurt en open staat voor zowel beginners als gevorderden. Een mooi moment om hierbij stil te staan en u uit te nodigen. Verkoopactie voor de renovatie van de Moussafirkerk in Vaassen op 25 juli. Sefnat Nooy neemt plaats achter de microfoon om u te enthousiasmeren. En ook gaat Harry in gesprek met Marieke staat er inderdaad, maar van Marieke's Bloemenhuis in Vaassen. En uiteraard benieuwd hoe zij op het idee is gekomen om vorig jaar een eigen bloemenwinkel te beginnen. En er is dus aandacht voor nieuwe ontwikkelingen. Dick van der Veen sluit voor het zomerreces af met de laatste politieke nieuws uit de gemeente Heerde. En uiteraard is er ook aandacht voor het laatste nieuws en de uitgaanstip uit de regio, zoals altijd verzorgd door William Hulshof. En het tweede uur van Infomix zal in het teken staan van Jazz and More in Epe. Het is een gratis toegankelijk evenement en vindt 5 zaterdagen plaats op het Kerkplein in Epe tussen 3:30 en 8:00 s'avonds. En de eerste zaterdag begint zelfs een uur eerder. En het is van 25 juli tot en met 22 augustus. En behalve muziek van de optredende artiesten zijn er ook interviews te beluisteren met alle optredende acts. En deze week praat Jazz and More programmeur en radiomaker Jan Egbert Kiesbrink met de eerste optredende artiesten Doris Fosters, Sabrina Stark en Philip, ik kan bijna niet lezen, Lassiter? Dat komt er dus morgen allemaal. Een hele programma.
2: Een hele bak vol, hè?
3: Ja, hele bak. Ja, ik heb gelijk een droge mond.
2: Dus we gaan zo even een bakje koffie drinken. Goed. Dus morgenavond in Infomix. En heel veel mensen. Dus toch nog wel weer. Dus,
3: en heel divers ook. Ja, gaat alle kanten op. Dat is altijd leuk.
2: Wel leuk. Marieke hebben we zelf samen een keer in de uitzending gehad.
3: Maar, oh, was dat de jonge dame? Leuk. Ja. Oh, okay.
2: Die gaat nu... die timmert hard aan de weg en die heeft nieuws voor de mensen die daar bloemetjes komen halen. Dus,
3: wat leuk. Ja, wat snel ook.
2: Het is een hele leuke... Het was al een leuke winkel, maar het is nu helemaal... Ja. Die jeugdigheid straalt er vanaf. En het is heel leuk. Dus,
3: waar zit dat in Vaassen? Gewoon in het centrum?
2: In het centrum, op de hoek bij de markt.
3: Ja?
2: Die loopt er zo tegen. Okay. Naast de ijskoelboer.
3: Oh ja.
2: Op de hoek daar. Ja. Zo, daar zit hij. Daar zit ze dan. Dus, ja, en William Hulshof, die doet de lokale...
3: Ja, de uitgaanstips staat hier, hè? Uit de regio.
2: En die verzorgt ook elke... Na dit nummertje gaat hij altijd... Een Duitse talige heeft hij nu aangevraagd. Dus ik weet niet of deze voor zijn vrouw is, maar ik hoop het niet. Kee niet in die stad, zegt hij. Dus hier is Juliana Wedding.

0: Juliana Werding, ja, Geh nicht in die Stad uit 1984. Ja, Luciana, jij gaat, ja, zullen we het meteen een jingeltje er maar even ingooien dan?
1: Dit is Plaatjesdraaier. Het thema van vanavond is...
0: Ik heb hier een hele mooie LP voor me staan. Motion Picture Soundtrack Grease, 1978. En jij gaat naar Grease in Londen.
2: Londen, ja. Ja, want ik ga dan natuurlijk niet naar een concert.
0: Nee.
2: Maar wel de Immersive Movie Musical. Eerlijk gezegd weet ik niet helemaal precies wat het inhoudt, maar ik heb zo'n idee dat je zelf een beetje onderdeel bent van die musical. Dus het is buiten en op het Battersea Park.
0: Mm.
2: En ja, het is helemaal nagebouwd van kermis tot garage. En nou ja, dus bij elk onderdeel is het dus, lijkt het dus één groot feest te zijn waar je zelf dus een onderdeel van bent. En ik zag dat van het weekend voorbij komen. En het is dus 6 weken in Londen. En net in die weken dat ik ook in Londen ben. Dus ik dacht, nou, ik Bovenkant. Moet daar gewoon heen. Dus ik heb gelijk een kaartje gekocht. En ik ben gewoon heel erg benieuwd. En die film heb ik natuurlijk net als heel veel mensen
0: vaak gezien.
2: Ja. Ja. En het verveelt. Veel tegen nooit. Het is echt zo.
0: Het is een leuke film.
2: Ja, een hele leuke feel good movie. En ja, ik ga ervan uit dat die musical ook een beetje zo is. Ja,
0: ik denk het ook wel. Ja. Dus wanneer is dat in?
2: Ja, maar volgens mij begint het. Even kijken, hoeveel is het vandaag? Volgens mij begint het deze week of dit weekend. Ja. En dan 6 weken lang.
0: Oh, okay.
2: En ik ga er volgens mij het weekend van 8, 9 augustus heen.
0: Kijk, dus. Nou, dan gaan we zo meteen ook wat draaien voor dingen. Ja. Hey, ik had hier vorige week, waar je nu zit, was Marcel vorige week.
2: Oh, ja.
0: En hebben we het over David Bowie gehad.
2: Oh, ja, daar ga ik ook in Londen. Ja, ja, dus daarom ging ik eigenlijk. Ja,
0: daarom ging je ook. En 8 januari.
2: Ja, dat klopt. Ja, heb je nog met hem over gehad?
0: We gaan het uitzenden.
2: Oh, wat leuk.
0: Ja.
2: Oh, dus, dat is te gek.
0: Dus vanaf 8 uur, ja, we zullen wel eerder zijn, maar van 8 uur heeft hij zijn programma Flashback. En dan proberen we er gewoon... die andere 2 uurtjes van 10 tot 12 ook mee te pakken.
2: Oh.
0: Dus is het gewoon live op de uitzending. Dus.
2: Wat leuk.
0: Ja, echt dus ja. Had er zin in. Dus. Hij moest alleen nog een beetje outfits voor elkaar zien krijgen. Dus we gaan er met z'n tweetjes gaan doen. Misschien dat Rick het ook wel meegaat. Dus,
2: nou, heel leuk. Heel ja, leuk,
0: dus.
2: Geweldig.
0: Dus dat komt dan live op de radio. Dus. Ja. Nou, ik heb hier heel veel nummertjes dingen. Dus dan moet jij maar zeggen van wat je wilt...
2: Ja, ik vind heel veel dingen leuk. Maar toen straks was ik er net eentje aan het luisteren. Hoe heet die? En Born... Wat even hoor. Ik moet even zoeken. Born to Hand Jive. Nou, ik vind dat zo. Dat is toch die danswedstrijd wat ze dan aan het doen zijn. Ja. Ik vind dat zo'n gezellig liedje. Ja.
0: Gaan we
2: luisteren. Daar kun je niet bij stilzitten. Ik ga dansen.

0: yeah.
1: Nou, lekker hè?
0: Ja, Grease.
1: Dus, ik denk, ik doe niet zo standaard Summer Nights of Grease Lightning. Iets anders een keer.
0: Iets anders dus. Ja, toch lekker dus. Ja, ja, ik zei eigenlijk moet je, we hebben dit dan over Spotify, maar als je dan YouTube erbij zet, dat je de filmpjes hebt, dat spreekt, vind ik dan altijd wel wat
1: ja,
0: leuker. Als
1: ja,
0: je
1: maar dat vind ziet, ik met heel veel dingen.
0: Ja, dus goed. Hé, hey, heb je verder nog nieuws wat er de komende tijd hier in Heerlen te doen is?
1: Nee. Ja, dat is volgens mij elke zaterdag wel muziek op het dorp. Maar heel veel weet ik daar niet van. Nee. Nee, maar elke zaterdag is er wel, wel wat te beleven.
0: Te beleven. Oh, ja. Okay. Net zoals in Epe. En,
1: ja. Okay. Ja, in de zomermaanden als er toeristen zijn, die hebben altijd wat te doen volgens mij.
0: Okay. Hey, ik luister regel, maar graag naar Jan Willem staat op. Luisteren met dingen.
1: Ja.
0: En die gaan dan straks naar 10 toe.
1: Mm-hmm.
0: Dat vind ik een hele gewaagde stap, laat ik zo zeggen. Dus,
1: het werkt, denk ik wel.
0: Jawel, in 2 december is een chemie. Dus, vanmorgen draaide ze aan een nummertje. Ik denk, moi.
1: Maar toch wil jij hem ook in de lucht gooien.
0: Zak hem eens in de lucht gooien. Moet jij eens vertellen wat jij hiervan vindt?
1: Oh, ik ben benieuwd.

0: Kingfisher, the sun will never settle.
1: Ik ben heel erg benieuwd waarom jij moi zei.
0: Moi? Ja, nee, ik vind, ja, de toekomst vanmorgen hoorde moi. Denk ik, dat is lekker.
1: Echt?
0: Oh. Dat ik het geloof goed vond.
1: Oh, sorry, ja. Ik dacht al. Ja. Het klonk van moi. Nou, moi, moi, moi, wat is hier nou goed aan?
0: Nee,
1: ik vind het een hele mooie stem. Ik vind het nummer hartstikke goed in elkaar zitten.
0: Ja, vanmorgen was het, kwam, ze geven nu, ze hebben zeg maar die, je hebt die intro rally die ze doen.
1: Ja, ja.
0: Daar kun je je thermomok mee winnen.
1: Ja.
0: Nou, vanmorgen belde ze, kon iedereen die zeg maar thermomok opgestuurd had met dingers. En die zijn telefoon opnam, maar thermomok.
1: Oh ja.
0: Die kreeg er eentje. Dus er was er vanmorgen een vrouw, die snijde ook met thermomok. En die had ook een hele zware, wat zware stem. Dus dat viel bij hun op. En die vroeg het dan ook zo en die zei van... Je stem lijkt toch wel een beetje op. Ja, zegt ze, ik wou die en die plaatje wel eigenlijk aanvragen. Nou, zegt ze, dan bellen we straks terug. Dus ik bellen op, thermomok. En mochten ze met de dobbelsteen en zo weer meedoen. En toen zei ze dit nummer. En ik denk, ik had er van Kingfisher nog nooit van gehoord.
1: Ja, ik had van die naam wel eens gehoord. Maar ik heb er nooit een plaat van opgezet of een album aangezet.
0: Nee.
1: Of,
0: dus, het is
1: maar wel
0: muziek.
1: Een goede stem, hoor.
0: Ja, hele mooie stem.
1: Ja, dat hoor je inderdaad. Ja. Die invloeden hoor je zeker.
0: Zeker
1: ja. Dus, ja. Maar ik vind het een prachtnummer. Het zit heel goed in elkaar.
0: Het is lekker, ja. Het is een beetje kort, vind ik. Maar ja, het is, ja. Wie weet. Dus,
1: Tegenwoordig zijn er heel veel liedjes wel aan de korte kant, hoor. Ik merk dat ze allemaal rond de 3 of zelfs vaak onder zitten nog, hè.
0: Ja,
1: voor de radio misschien. Ik weet het niet. Wat,
0: ik weet het niet, dus... Ik vind lange nummers vind ik altijd wel lekker. Dus,
1: ja, ik
0: als
1: ook
0: goed
1: wel.
0: In,
1: ja.
0: Goed in elkaar zit. Dus,
1: ja.
0: Eens even kijken. Hoe laat is het? Oh, we hebben nog... Heb je denk je, nou een muziek die wil ik nog wel even de eten erin gooien voor de luisteraars?
1: Ja, dat heb ik vast wel, maar ik...
0: Overval je een beetje?
1: Ja, als je nou eerder had gezegd...
0: Ja. Dan, je weet als je hier komt, dan dat je...
1: Dan moet ik je beter voorbereiden, hè?
0: Ja.
1: En hoeveel minuten hebben we dan?
0: Nou, we hebben nog 10 minuten nu. Dat zeg maar een kleine 10 minuten.
1: Ja.
0: Dus,
1: Oké, dat kan nog alle kanten op, zeg maar. Ja.
0: Zal ik er een eentje voor mijn kleinzoon doen?
1: Doe maar, ja.
0: Dan gaan
1: waar
0: we
1: houdt
0: even...
1: hij van? Feest.
0: Ja, die is 2 jaar. En als hij dit hoort, dan gaat hij helemaal uit zijn dak.
1: Ah, dat is leuk.
0: Dat kan ik me wel voorstellen. Hier is Rutger van Banneveld. En over zwoele zomernachten.

0: Dat was hij dan. Rutger van Barneveld en zwoele zomernachten. Nou, die hebben we zeker gehad en die krijgen we ook nog wel, denk ik. Hè?
1: Vast en zeker. De zomer is nog lang niet voorbij.
0: Die is lang nog niet voorbij. Ja, mijn kleinzoon, 2 jaar, die danst er als een gek op. Dus,
1: ik zie hem al zo gaan.
0: Met die kleine korte pootjes. Je zei, afgelopen was hij bij Vorchten bij het feest. Hè? Dus,
1: in Hoorn, volgens mij. Hoornfeest.
0: Hoornfeest. Ja. Dus Rutger van Barneveld. Ja, je hebt eentje uitgezocht. Ja.
1: Ja, ik ken hem niet, maar ik had al van weekend voor het eerst pas gehoord. Misschien is het al wel een heel bekend nummer, hoor. Maar goed, ik dacht, nu we toch een beetje in de feestsfeer zitten, dan denk ik, nou, doe deze er maar achteraan dan.
0: Oké, tot de klok van 8 uur. Ja. Clouseau. Ik vind Clouseau wel een hele goede band, hoor.
1: Ja, zeker goed. Het is ook een leuk nummer, vond ik. Dus,
0: we gaan hem draaien. Vanavond ga ik uit. Dat ben jij dus ook, hè?
1: Ja, ik ben echt uit. Ja.

0: Ja, vanavond gaan we uit. Deze was iets korter dan we gedacht hadden. Maar ja, dus dan kan het ook wel. Dus vanavond gaan we uit. Hè? Clouseau.
1: Nou, best wel lekkere plaat, toch?
0: Ja, lekker stevig ook, hè?
1: Ik hoor hem van het weekend pas voor het eerst. En toen dacht ik, nou, dit...
0: Dan moeten we draaien.
1: Daarom.
0: Hey Rickert, de Rockert zit aan de andere kant. Hey Rickert, ja, we hebben 10 seconden, dus dan gaan we er eten uit. Dus.
2: Nou, dan zou ik het kort houden. Hoi.
0: Okay,
3: Muziek en meer met Gerard Bouw en Rickert de Rock.
4: In de Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 8 uur.
5: Jeroen van Kam met het NOS-journaal. Frankrijk beschuldigt Iran van intimidatie van twee medewerkers van de Franse ambassade in Teheran. Diplomaten zouden gisteravond zonder reden urenlang zijn vastgehouden en ondervraagd. Een van hen zou daarbij zijn mishandeld, meldt de Franse buitenlandminister Barrot. Hij noemt het incident een schending van de diplomatieke immuniteit van de medewerkers. Iran heeft volgens nog niet gereageerd. De diplomaten zouden in de komende uren terugkeren naar Frankrijk. De Europese Commissie adviseert EU-landen om voorlopig geen boetes op te leggen aan bedrijven die nieuwe regels voor de uitstoot van methaan schenden. Die regels gaan volgend jaar in. De commissie is bang dat de wet de energiezekerheid in gevaar brengt. Experts en EU-landen waarschuwen daarvoor. Methaan is een zeer vervuilend broeikasgas dat bijdraagt aan de opwarming van de aarde. Tegen een oud-politieagent uit Roermond is 3 jaar cel geëist, waarvan een half jaar voorwaardelijk. De man van 38 wordt verdacht van verkrachting van een vrouw van 28. Hij was na een festival met de vrouw mee naar huis gegaan voor een feestje. De man verklaart dat ze toen seks hebben gehad met wederzijdse instemming. Maar de vrouw zegt dat ze onder invloed was van drugs en in haar slaap is verkracht. De man uit Roermond is inmiddels ontslagen bij de politie. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. AliExpress gaat in beroep tegen de boete van ruim 500 miljard euro... die het kreeg van de Europese Commissie. Volgens de commissie doet het Chinese webwinkelplatform te weinig tegen de verkoop van illegale en soms gevaarlijke producten. Het bedrijf is het daar niet mee eens. Uit onderzoek van de Europese Commissie blijkt dat miljoenen producten waarvan AliExpress zelf vaststelde dat ze illegaal zijn, toch steeds weer opduiken. Het gaat dan bijvoorbeeld over namaakmerkproducten of gevaarlijk speelgoed. Het weer dan nog droog met geregeld zon bij 19 tot 23 graden. Vanavond en vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen een mix van zon en wolken bij maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Voor al uw home electro is er maar één adres. Roosendal Home Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendal.nl.

0: Welkom terug bij het tweede uur muziek en meer met ondergetekende Rick de Rocket die koffie aan het halen is. En daar zit...
1: Luciana.
0: En Luciana is...
1: We worden goed verzorgd.
0: Iedereen die binnenkomt, die wordt meteen aan het werk gezet. Dat merk je wel hier, hè?
1: Nou, inderdaad. Ja, ik moest al voorlezen. Ja, hij moet koffie zetten. En wat heb jij gedaan eigenlijk?
0: Ik draai plaatjes.
1: Heel belangrijk.
0: Ja, heel belangrijk. Hé, hey, we zijn met... We hebben bijna wel alle LP's van Earth, Wind & Fire gehad. Alleen, we hebben de verzamelaar, de Eternal Dance. Daar staan heel veel nummertjes op. En daar mag de Rick de Rocket altijd een nummertje uitkiezen. En vorige week was Marcel aan de beurt. En jij hebt er ook eentje gaan komen, hè?
1: Ja, maar ik weet dus niet welk nummer dat is. Ik moet gewoon wat nummers roepen en dan ga jij dat erin gooien. Ik ben heel benieuwd. Zei ik ook weer? CD 3 en dan nummer 8, hè?
0: Ja, klopt. Ja. We gaan terug naar 1981.
1: Oké.
0: Okay. LP Faces. Dat is een hele mooie LP met allemaal gezichtjes erop, faces. En er staan een paar hele
1: Klinkt
0: mooie
1: logisch.
0: Nummers op.
1: Ja.
0: En daar staat deze ook op, Pride.
1: Oh, ja.
0: Nooit van gehoord.
1: Jawel.

0: Dat was Jan Pride van die mooie LP Faces. En die had je nog niet, hè, die LP?
1: Nee, die LP heb ik nog niet. Nee.
0: Dus ik zag een paar nummertjes en denk je, nou, die LP, hier begon die eigenlijk mee. Ja, het is, die hele LP die kun je eigenlijk gewoon achter elkaar doordraaien. Dus let's Let Me Talk, dan naar deze. Nou, stilzitten is er niet bij, hoor.
1: Nee.
0: Nou, dan hebben we die we net gehad hebben. En dan hebben we deze, die komen. Iets rustiger. En dit is eigenlijk wel deze. Als je die hoort.

0: Dat is te laat. Nou, daar zijn er wel meer. Dus, anders,
1: Maar waren we nou bij hetzelfde concert?
0: Zijn we een concert geweest, ja.
1: 1 juli 2013, dat is wel heel lang geleden.
0: Dat is heel lang geleden.
1: En toen leefde er nog wat meer van
0: Point of
1: Fire.
0: Ja,
1: ja,
0: waren ze er allemaal nog. Dus, Hij loopt toch nog niet weg, die dames, hè?
2: Nee, die blijven rustig zitten.
0: Ja, dit is genoeg.

0: Koude. Nou ja, het is
1: ja, het zal wel een verschil zijn voor jou.
2: Wel nou, ik wil zeggen, ik ging gisteren van, nou, het was er 43, nou amper 20. Dus dat is dus dan nog wel iets een verschil.
1: Ja. Winterjas weer aan.
2: Ja, liep ik daar mijn korte broekje.
0: Maar je was lekker bezig, zag ik ook op Instagram.
2: Ja, ik ben nog wel aardig druk geweest. Ja. We hebben even potten gebakken, of tenminste asbakken gebakken. En we hebben een kookcursus gehad en stadswandelingen en van allerlei oude gebouwen en ruïnes en dergelijke beleefd. Ja, maar Rocco die had veel te laten zien.
0: En hoe is het eten daar verder? Behalve de shawarma dan? Of is dat daar echt niet zo?
2: Nou, dat valt eigenlijk wel mee. Nee, het was vooral heel veel couscous en heel veel tagine. Hoeven te zien, dat is zo'n pot, weet je wel. Ja?
1: Puntige pot, ja.
2: Ja, daar waren ze wel aardig fan van, moet ik zeggen.
0: Van die stoomdingen.
2: Ja, dat hoef ik de komende week niet meer, niet meer te hebben. Die passie heb ik wel gehad.
1: Nu maar meer dan een eerpost.
2: Precies. Ja, dus. Gewoon aardappels, groentes, vlees deze week, denk ik.
0: Okay. Goed. En nog wat, hoe is het daar met de WK daar gevallen? Is dat nog wat...
2: Ja, nou, we hebben het nog wel eventjes gekeken her en der. Maar ja, ik moet zeggen, nog niet iedereen had door dat Marokko was uitgeschakeld in de tijd dat wij er waren. Want de reclames en de billboards en alles, zeg maar, hing nog met Marokko WK 2026. Maar ja, die waren al klaar, dus. Ja.
0: Dus, wel genoten gisteravond, tenminste over de samenvatting. Wat heb je gekeken?
2: Nee, ik heb wel even live gekeken, ja. Maar het duurde nogal. Ik had het fijner gevonden als Spanje even in de reguliere speeltijd een balletje erin had getikt. Want
0: ja, dat, ik snap
2: het
0: die
2: was best een lange zit.
0: Ja, het was een hele lange zit. Dus,
1: ja, ik heb er niet getrokken. Ik ben eerder naar bed gegaan.
0: Ja,
2: verbaast me helemaal niks.
1: Ik vond het heel saai ook.
0: Ja, het is... Het was niet, ja, ik heb het niet echt een WK dat ik zeg, nou, dit is een, dit waar ik zeg van, nou, dat sprong er echt uit, laat ik zo zeggen. Dus, de semifinale, dus tenminste de derde, vierde, waren wat doelpuntjes, dat ik zeg, goh, die zitten wel lekker in elkaar, maar verder.
2: Ja, je hebt natuurlijk, dit is natuurlijk wel het WK van de all-time topscorer nu. Dat is zo gaaf.
1: Ik was wel blij, want ik had trouwens aangegeven dat Spanje wereldkampioen zou worden in het begin van de WK-poeltjes op het werk.
0: En heb je nog wat gewonnen? Hè?
1: Nou ja, verder had ik vooral in het begin heel slecht gedaan natuurlijk. Want het was heel verrassend wat er gebeurde op het WK. Maar toevallig heb ik dus wel een waardebon van 10 euro. Yeah. Ja, ik heb wat gewonnen. Maar hoe dat nou kan, weet ik dus niet. Misschien omdat ik gegokt had dat Spanje kampioen zou worden. Ik weet het niet.
0: Dat zou best kunnen. Dus, ja. Goed. Het Paarse Geweld is weer meegenomen.
2: Ja, het Paarse Geweld. Ja, die heb ik weer kunnen vinden tussen al mijn troep uit de koffer. En,
1: die ligt hier, of niet? Heb
2: ik die? Laat hem er ook rustig in zitten, anders hebben we volgende week een probleem.
1: Ik haal hem er wel uit, maar ik leg hem wel weer terug.
0: Het Paarse Geweld. Het Paarse Geweld is ten voorschijn gekomen. Nou, Rickert, toen hij hier bij de radio kwam, was heel veel, nou toch nog wel stevige muziek, dat die dingen. Ja. En toen is hij zo langs een aantal winkels geweest. En daar heeft hij het Paarse Geweld en daar staat heel veel soul op. En disco. Kijk. En daar draaien we altijd naar het Earth, Wind & Fire. Draait hij daar een nummertje van. Dus,
2: Ja, mijn funk en disco collectie was nog niet zo heel erg uitgebreid. Dus het Paarse Geweld moest me uit de brand helpen. En dat doet het al jaren, moet ik zeggen.
1: Ja, er staan 100 nummers op, hè. Dus je kunt er wel mee vooruit.
0: Zo af en toe kom je en denk, hey, die was ik wel. Maar dat is toch zo. Dat is niet erg.
2: Inmiddels hebben we alles wel gehad.
0: Een paar keer dus. Deze hebben we ook al een keer gehad. Dus die gaat heel. Je kent hem wel van Speedy Gonzales.
2: Ja, ongetwijfeld dat hij wel eens is geweest. Ja, een nummer van The Three Degrees. Groep bestaande uit Sheila Ferguson, Valerie Holiday en Helen Scott brachten in 1978 het negende album uit, genaamd New Dimensions. Daarop staat een eerlijk nummertje, was een mooie hit, hier zo ook in Nederland. Dit is The Runner.

0: Ja, dat waren de Three Degrees met The Runner.
1: Ja, hoe vind je The Runner? Lekker nummertje toch wel?
2: Ja, ja, zeker. Ja, dat klinkt inderdaad wel lekker up-tempo.
1: Ja, Philly sound, hè? Dus, ja, mooi. Dus. Hey, heb je die LP nu dan ook thuis?
2: Ja, ja, ja. Ik heb een single van In The Stars en ik heb een singeltje van Jealous Lover. Ik was helemaal om, ja.
1: Ja, helemaal om?
2: Nou, ik vond het gewoon leuk om te hebben ook.
0: Ja, ik snap het wel. Ja. Ik ga hem in deze dagen denk ik ook nog wel even.
2: Ik heb de groene vinyl heb ik gehaald.
1: De groene.
2: Ja. Ja. En maar er waren ook mensen. Ja, ik ben nog niet zo heel erg van de CD's. In Amerika schijnt dus die helemaal om te draaien. Dat mensen helemaal weer vol voor die CD's gaan. Hè?
1: Ja?
2: Ja, dat las ik laatst ergens. Maar ze hadden dus een mooie CD met een rode achterkant. Ik dacht, ergens is het wel jammer dat ik die niet heb gekocht tijdens die luistersessie. Want het schijnt dus iets bijzonders te zijn. En nu is het allemaal uitverkocht natuurlijk.
1: Ja, zeker. Het worden allemaal collectors items.
2: Ja, chips. Die eigenlijk heb ik dan weer niet.
1: Je, eigenlijk moet je die gewoon kopen en niet meer eraan aankomen.
0: Ja,
1: en zo.
0: Dus, gewoon ergens in de kast zetten.
1: Ja, dus gewoon tenminste,
2: Ik heb hem. Ja.
1: Ik heb hem en hij staat bij mij op de schouder, zeg je dan. Dus,
2: maar ik heb inmiddels toch wel aardig wat van de Rolling Stones. En natuurlijk lang niet alles, want ze hebben zo belachelijk veel gemaakt.
1: Heb je nou ook een eigen studiootje bij jou in je nieuwe woning? Of
2: nee,
1: niet?
2: Dat heb ik niet. Nee, maar ik
1: omdat je man, soms wel eens, je man heeft toch wel aardig wat muziek?
2: Ja, maar ik heb een hele grote droom om onze schuur of garage te verlengen en daar gewoon een soort muziekkamer te
1: maken.
2: Maar laat hem dat maar niet horen, want ik heb al helemaal ontwerpen via chat gemaakt. Maar hij zegt, wat kost dat wel niet? En ChatGPT zegt dat het tussen de 50.000 en 60.000 euro gaat kosten.
1: Ah, wie weet, komt daar de nieuwe radio wel van?
2: De
1: streekomroep.
2: Maar goed, ik heb dus...
0: Dan heb je wel wat.
1: Dan heb je wel elke avond druk. Dus,
2: Maar nee, niet dat soort dingen, maar wel de album Foreign Tongues. Ja.
1: Kijk, goed.
2: Ja. Heel leuk. Leuk album. En ik vind het ook zo grappig. Want als je in het begin de eerste week al die recensies las, dan ging echt alle kanten op. En er was iemand, een man die had op Facebook gezet, eenste, waardeloos, blablabla, heel verhaal. Nou, die kreeg me toch de volle laag. Ik heb nog nooit zoveel reacties gezien. En ik vind het al heel leuk om te scrollen van hoe mensen daarop reageren. En een paar dagen later heeft die beste meneer dus weer een recensie herschreven. Met het was toch niet helemaal... ik heb hem vaker geluisterd en hij was toch wel helemaal om. En hij vindt het helemaal fantastische muziek.
1: Ja, blijft de Stones dus.
2: Maar goed, je houdt ervan of je houdt er niet van. Dat kan, hè. Maar goed, ik vind dat er heel veel goede nummers op staan.
1: Ik vind het lekker om te luisteren.
2: Ik
1: heb hem nog niet, maar ik vind hem wel lekker.
2: Nou, echt heel leuk.
1: Waar gaan we draaien van die mooie LP?
2: Nou, ik dacht aan Mr. Charm.
1: Die zit tegenover mij, hè?
2: Ja, zeker, ja.

0: Radio 794. Muziek en meer.
1: Ja, goede plaat, hè? Ja. Ik word er wel blij van, hoor.
2: Die ene man, die kunnen ze jij binnenkort als het goed is, toch, hè?
1: Wat?
2: Ron Wood.
1: Ja, daar ga ik in september inderdaad heen, Ronnie Wood. Ja, ja. Heel veel zin in, ben heel benieuwd.
2: Ja, dus misschien neemt hij de hele Stones wel mee.
1: Nou, ik denk eerder Rod Stewart of Pam Morrison of dat soort werk, ja.
2: Misschien dat ze de Faces wat meenemen.
1: Dus, ja, geen idee. Ik vind de Rolling Stones eigenlijk bijna altijd wel goed. Ja. En ik ga binnenkort dus inderdaad naar Londen, wat ik al zei. En daar heb je natuurlijk die officiële Rolling Stones winkel. Dus ik denk dat ik daar toch nog wel weer even naar binnen ga. Ja, dus, kan het niet laten.
2: Kan niet laten. Nee. Goed. Hey, we hadden het er net over. De volgende zangeres, die is een crowdfunding gesteld voor een nieuw LP. Gaan we eens even kijken op
3: Instagram. Ja, je zei het. Ik had dat eigenlijk nog niet gehoord, moet ik zeggen. Je zou zeggen dat ze dat ook niet.
1: Dus je hebt niet gesponsord ook?
2: Nee. Ik heb nog niet gesponsord. Dus ik denk, nou, die mensen die hebben genoeg om een LP'tje te maken. Maar
3: En van een kale kip valt ook weinig te plukken natuurlijk.
2: Maar ja, ze komt regelmatig voorbij hier. Dus daar krijgt ze natuurlijk ook wel, omdat daar krijgt ze niks van. Daar wel, dus.
3: Ja. En ik heb wel een paar albums van Anouk Theo, zoals dat Anouk officieel volledig heet. En dit albumpje wat ik hier zo bij me heb, dat is ook een nieuwe die ik heb aangeschaft bij mijn laatste bezoekje aan de kringloopwinkel. Dat is het album For Bitter or Worse. Die kwam uit in 2009, was haar zesde album en was ook nog vrij succesvol ook. Haalde 4 weken lang de eerste positie in de albumlijst. En dat kwam onder andere door dit nummer, een van de beste vind ik van dit album. Dit is In This World, Anouk.
4: Okay.

0: geweldige stem hoor. Anouk met In This World.
1: Muziek en meer met Gerard Bouw en Rikke de Rocket.
2: Lekker nummertje, hè? 1967 maakte deze muziek al, hè? En we draaien hem elke week. Ja!
0: Tijd loopt.
2: Tijd loopt. Hij is weer aanwezig. Straks naar de klok van 9 uur. Zijn Guitar Hero.
0: Ja, ja, vrij stevig begin, moet ik zeggen.
2: Maar ja, steviger dan vorige week?
0: Ja, maar we blijven wel vrij dicht bij huis. We gaan naar België toe, want daar komt Channel Zero komt daar vandaan.
2: Zeg jij dat iets?
3: Nee, helemaal niet.
2: Mij ook niet. Dus gewoon straks even luisteren. Dus. Je ja, top 3 met Lex. Ja,
0: ja met Lex. Ja, ja. Ja, was wel aardig wat keuze. Ik heb 3 fijne nummers kunnen vinden. Ja, eentje daarvan die was vorige week ook al. Dat kan ik al verklappen.
2: Ja.
0: Ja. Ja, die kon 2 keer gebruikt worden.
2: Heerlijk is dat, hè?
0: Ja, dus, maar dat weet ik niet. Goed nummer. Ja,
2: goed nummer. Dus
0: ook terecht dat hij in de top 3 staat. Even kijken. Daarna hebben we natuurlijk The Original. Dit keer een nummer van Led Zeppelin. When the Levee Breaks uit 1971. We gaan kijken waar die van origine vandaan komt. Bij The First Time's Charm gaan we kijken wat de allereerste was van Nick Kershaw. Bij de 2-hit wonder gaan we vlak af Seagulls proberen om nog een tweede hit te geven naast hun hit I Ran So Far Away uit 1982. En we eindigen met nieuwe muziek. Ja, ik had eigenlijk ook een nummer van de Rolling Stones. Ook Nick & Charm trouwens op mijn lijstje staan.
3: Oh, echt? Ook dezelfde nummer ook echt?
0: Ja, dezelfde nummer. Maar goed, ik heb van afgelopen weekend en het weekend ervoor heb ik mijn nummers kunnen putten. Dus ik heb nog genoeg andere heerlijke om uit te kiezen. Onder andere een nieuwe van Anthrax. Dus gaan we ook weer lekker stevig eindigen, denk ik.
2: Goed. Er waren heel veel lekjes. Ik kwam er eentje tegen. En die staat niet op Spotify.
0: Die staat niet op Spotify?
2: Ja, nou, dat denk ik.
0: Moet dat wel heel niche nummertje zijn?
2: Ja, dan moet ik hem heel niche nummertje. Ik ga hem ook draaien. Dus. Ik ga nog even hier naar deze toe. En dan ga ik hier. En dan plek ik die aan.

0: Straks na de klok van 9 uur meer Lex. En dan staan er hier twee met aan te kijken. Hup Elbert. Wat is Hup Elbert nu weer? Dus ja, ik stop deze even.
1: Wij krijgen een les, Rick.
0: Dan gaan we naar Spotify. Ja. Dan gaan we eerst even naar deze.
2: Ik heb Penno bij de hand, dus ik kan meeschrijven.
1: We moeten verplicht de hele avond dit allemaal luisteren, ja.
0: Ja, dat is wat.

0: Dat is duidelijk, meestal voor 9 uur. Dan zeggen we rotation.
1: Ja. Sorry, jij had hem gewoon moeten weten.
2: Ik had hem moeten weten, ja. Ja, ik heb hem nou 100 keer voorbij gekomen, denk ik. Ja.
0: Goed, en dan... ja, dan
1: Herb Albert.
0: Heel actueel is het, is er wel.
1: Die is van 1959.
0: Het is nu actueel.
1: Nu actueel.
0: De tune van de Tour de France.
1: Oh ja, maar dat kijk ik ook niet. Ja.
0: Ook niet op de radio?
1: Nee joh, nee.
2: Ik ben ook geen fan van Tour de France, dus ook dat heeft mij ook niet kunnen helpen.

0: ik heb er twee hier.
1: Maar dit is dus een wereldberoemde trompetist, denk ik dan.
0: Ja.
1: Oké. Nou, wel fijn dat we nog iets opsteken, Rick.
2: Ja, je bent nooit te oud om iets te leren, hè?

0: Ja, hij heeft heel veel LP's. Hij is de oprichter van A&M Records.
1: Oké, ja.
0: Hub Albert en Alex Moss.
1: Oké.
0: Dus, en hier begin ik meestal elke dinsdag en maandagavond mee. Maar straks maar even terugluisteren.
1: Ja.
0: En als ik het einde van het eerste uur nog heb, wat over heb, dan is het deze.
1: Oh, gooi die er ook in. Of een andere van hem, ja. Maar jij bent groot fan, hoor ik al.
0: Ik vind blazen sowieso mooi.
1: Ja? Dus, ja. Oké. Okay.
0: Maar wat hebben we nu eigenlijk klaarstaan voor zometeen? Had jij iets?
2: Ik heb nog niks gepakt.
0: Nee, niks gepakt. Ja, jij ook nog niet?
1: Nee, want ik kom hier zomaar aanwaaien. Dus het is jullie programma. Ik heb al heel veel gezegd.
0: Oh, heel veel gezegd. Nou, dan gaan we een oudje draaien.
1: Oh, mooi. Ja. Ja, heel leuk.

0: En die mooie LP Texas Sun, het titelnummer. Kuran Bean en Leon Bridges. En hoe vertel jij, er komt een nieuwe LP uit van Leon?
1: Ja, nou, ik was inderdaad even aan het kijken. 25 september komt inderdaad een nieuw album uit, Happiness Anytime.
0: Kijk.
1: Nu. Er staan al een paar nummers op Spotify te luisteren, dus dat ga ik straks even doen.
0: Kijk.
1: Ja, ik heb hem een keer live gezien. Dat was denk ik 10 jaar geleden. En toen had hij net het album Coming Home uit. Ik vond hem echt live echt heel goed.
0: Mooi. Ja, ik vind hem sowieso een mooie stem hebben. Dus,
2: Dat is ook een heerlijk nummer.
0: Heerlijk nummer. Dus, ja, ik kwam hem weer tegen. En ik dacht, hey, die moet ik nog eens even erin gooien.
1: Goeie keus.
0: Goeie keus. Hey, dit... wat hebben we?
2: Ja, wat hebben we? Ja, weer een van mijn opbrengsten van mijn laatste ritje naar de kringloop. Dat is dit keer een nummer van Gloria Estefan, de Cubaanse zangeres. Is voormalig lid natuurlijk van Miami Sound Machine, maar ging solo. En in 1993 kwam haar derde soloalbum uit, genaamd Mi Tierra. En daarom staat het nummertje die ik heb meegenomen vandaag. Mi Buen Amor.
3: Waarin doet zich deze dag

0: Ja, klinkt wel weer heerlijk exotisch, hè? Gloria Estefan met Mibo en Namor.
1: Deze hadden we voor mij wel in op de WK mogen optreden.
0: He? Ja, was beter geweest dan...
1: Ja, of niet?
2: Ja, nee, zeker. Had prima gewerkt. Ja.
1: Prima gewerkt. Hé, hey, ik heb die LP eens een keer richting jou gestuurd.
2: Oh, dan moet ik even heel hard nadenken.
1: Jouw wandels-cd.
2: Mijn wandels-cd? Oh ja.
1: Ja, ja, wandel, ja, ja. Wandel je,
2: ja,
1: niet meer?
2: Ja, ik ken hem niet.
0: Niet meer vooruit te branden.
2: Nee, ja, ik moet inderdaad... ja, ik word een beetje lui. Maar ik moet weer gaan wandelen.
1: Heb je,
2: ja,
1: afgelopen weekend gelopen?
2: Ja, zeker. Met Klompenpad heb ik 11 kilometer Elsvoorde pad heb ik gelopen.
1: Ja, mijn dochter ook. En die zei, deze aflevering vond ik niet zo...
2: Echt niet? Die geweldig langs die uiterwaarden. Het was prachtig.
1: Van deze, de minste, laat ik zo zeggen.
2: Dus. Oké, okay. Ja, dat kan.
1: Dat kan.
2: Ja. Ook daarin smaakverschillen. Ja.
1: Maar ze hebben wel uitgelopen.
2: Oh, oké, maar ze loopt die ander dus ook mee in september. Ze doet ook alles. Oh, okay.
1: Ze heeft alles. Ze hebben overal een stempeltje.
2: Ja, ik ook. Ja, ik ben ook heel fanatiek.
1: Van stempeltjes. Oh. Hey, dit is oké. Je hebt dus straks die man, heb jij voor je gehad. Van Earth, Wind & Fire.
2: Ja, nou, dat klopt. Ja.
1: Die speelt hier bas op.
2: Oké, ja. Een hele kenmerkende figuur, hè?
1: Heel kenmerkende figuur. Ja, het is een halfbroer van Ferdinand White. Dus,
2: oké.
1: Dus, tenminste, van Maurice en Ferdinand White zijn halfbroers. Mm-hmm. Dus, en dit is de 14e LP van Chicago.
2: Nou, 14e, ja.
1: 14e, ja, tenminste, dat zeiden ze toen. Maar dit is nummertje 36, nu is dat geworden.
2: 36?
1: Ja, 36, die hebben 36 LP's gemaakt. Dus dit is... ja, en deze heet Now, en dit nummer heet ook Now.
2: Dus, ja, ik heb inderdaad het album heb ik geluisterd. Ja, klopt.
1: Dus blazers, hè?
2: Ja.
1: Blazers, hè?
2: Allemaal blazers. Klopt.

0: Titelnummer van die mooie LP, Now Chicago. Hey, volgende week hebben we weer een top 3
1: met wat? Ja. Dat weten we nog niet.
0: met lichaamsdelen. We hebben handen gehad, we hebben benen
2: lichaamsdelen,
0: gehad. Benen gehad. We hebben
1: Eigenlijk alle ledematen hebben gehad. We hebben volgens mij, maar dat hadden we eerder al een keer gehad, ook alle zintuigen
0: gehad. Wat denk jij voor, nou, een titel? Een nummer wat zegt, nou, dat moet in de titel zitten.
2: Weet ik veel, dog.
0: De kleuren hebben we allemaal gehad. Eigenlijk dieren. Hebben we al heel veel gehad.
1: Dieren. Ja, dieren, maar honden hebben we ook al gehad.
2: Oh, dat, heb je al, dat is niet origineel. Nee, ja, geen idee. Baby?
0: Baby? Weet ik niet. Moet ik opzoeken.
2: Ik heb ook geen idee. Ja, jullie vragen maar wat. Ik heb geen idee. Water?
0: Water hebben we ook gehad.
1: Dus baby weet ik eigenlijk niet. Okay. Misschien omdat dat zo enorm veel
2: Je hebt nog even om te bedenken.
0: Ik heb nog even om te denken. Ja. Ja, toch. Dat kan toch, ja. Hebben we nog eentje te gaan voor de klok van 9 uur? Ja, neem je het over.
2: Ik hoor het al.
0: Ja, je hoort het, hè?
2: Ja, heel leuk.
0: Ja, ook een hele lange zangeres, dus ik mag dat. Ja, ik vind het ook een hele mooie. Dus.
2: Hey, dank jullie wel.
0: Ja, ja, jij ook. Nee, leuk dat je er was.
2: Misschien kom ik volgende week weer.
0: Ja, wie weet.
2: Zullen we nog niet zat zijn dan?
0: Nee, dat niet.
1: Altijd gezellig.
0: Altijd gezellig. Okay. Straks na de klok van 9 uur. Eigenlijk het rotation draaien we dan. Maar ja, daar hebben we geen tijd voor.
2: Sorry.
0: Kom nog jij maar lekker af.
1: Ja, dit is nog voor de klok van 9 uur. Dus die Springfield met Son of a Preacher Man.

0: muziek en meer. Met Gerard Bouw en Rikke de Rocket.
1: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 9 uur.
2: Jeroen van Kamp met het NOS-journaal. Frankrijk beschuldigt Iran van intimidatie van twee medewerkers van de Franse ambassade in Teheran. Diplomaten zouden gisteravond zonder reden urenlang zijn vastgehouden en ondervraagd. Een van hen zou daarbij zijn mishandeld, meldt de Franse buitenlandminister Barrot. Hij noemt het incident een schending van de diplomatieke immuniteit van de medewerkers. Iran heeft volgens nog niet gereageerd. De diplomaten zouden in de komende uren terugkeren naar Frankrijk. Tegen een oud-politieagent uit Roermond is 3 jaar cel geëist, waarvan een half jaar voorwaardelijk. De man van 38 wordt verdacht van verkrachting van een vrouw van 28. Hij was na een festival met de vrouw mee naar huis gegaan voor een feestje. De man verklaart dat ze toen seks hebben gehad met wederzijdse instemming. Maar de vrouw zegt dat ze onder invloed was van drugs en in haar slaap is verkracht. De man uit Roermond is inmiddels ontslagen bij de politie. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. De Europese Commissie adviseert EU-landen om voorlopig geen boetes op te leggen aan bedrijven die nieuwe regels voor de uitstoot van methaan schenden. Die regels gaan volgend jaar in. De commissie is bang dat de wet de energiezekerheid in gevaar brengt. Experts en EU-landen waarschuwen daarvoor. Methaan is een zeer vervuilend broeikasgas dat bijdraagt aan de opwarming van de aarde. De voetballers van wereldkampioen Spanje zijn begonnen aan hun huldigingstocht door Madrid. Ze rijden in een open bus vanaf de residentie van premier Sanchez naar het gemeentehuis in het centrum van de stad. Daar worden ongeveer 1 miljoen mensen verwacht. Gisteren won Spanje de WK-finale met 1-0 van Argentinië. De Spaanse koning Felipe prijst het doorzettingsvermogen van het team. Het weer dan nog. Het is zonnig met een temperatuur van zo'n 18 graden. Vannacht koelt het af naar 12 graden. Morgen is het droog met in de ochtend veel zon. In de middag wisselen zon en wolken elkaar af. Temperaturen lopen uiteen van 20 graden aan de kust tot 24 in het oosten en het zuidoosten van het land. Dit was het NOS Journaal.
3: Voor al uw home electro is er maar 1 adres. Roosendaal Home Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendaal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendaal.nl.

Elke donderdag van 9 tot 12 bij RTV 794. Muziek en actualiteiten in Brunch. Een gezellig programma tussen ontbijt en lunch. Presentatie Linda Seinstra en Jon Berends.

0: is maandagavond muziekavond. Met Ticket to Rocket Radio.
1: Een hele goede avond. Het is maandagavond 20 juli, iets na de klok van 9 uur. Na een weekje een heerlijke vakantie heb gehad in Marokko, waarbij Gerard mijn programma overnam. Nog veel dank daarvoor. Zijn we weer lekker terug. Ricket Rocket Radio mag uw muzikale maandagavond hier bij Radio 794 weer gaan afsluiten. Dat doen we weer met alle vaste items. Ik heb alles weer compleet opnieuw gevuld. En dus gaan we supersnel van start met de nieuwste Guitar Hero.
2: Dit is de Guitar Hero op Radio 794.
1: En dit keer is het Channel Zero. Dit is Black Fuel.

0: een zeer stevig begin van onze Belgische vrienden van Channel Zero. Dit was Black Fuel, titelsong van hun vierde album uit 1997. Een album wat ter ere is gemaakt van de in 1995 overleden gitarist van de band Patrice Hublot. Ja, en hij werd vervangen later door de guitarhero van deze week. En dat was Xavier Carillon. Ja, Rick het Rock uit Radio, wat hebben we er zo al in zitten? Nou, zometeen gaan we weer lekker verder met een nieuwe top 3. En we zijn nog steeds bij de ledematen. En dit keer waren de benen, de legs, aan de beurt. En ik heb 3 hele lekkere nummers daarvoor kunnen vinden. Onder andere eentje die vorige week ook al de top 3 heeft gehaald. Met Gerard Bouw, toen die een top 3 had, liedjes met God in de titel. Dus dat verklapt misschien al een klein beetje iets. Daarna gaan we snel door met The Original. Gaan we kijken waar Led Zeppelin, When the Levee Breaks uit 1971 van origine vandaan komt bij de First Time's Charm. Gaan we kijken wat de allereerste was van Nick Kershaw. Bij de two-hit wonder proberen we A Flock of Seagulls nog een tweede hit te geven na zijn grote hit I Ran So Far Away uit 1982. En we eindigen de avond uiteraard weer met nieuwe muziek. Ja, ik had eigenlijk ook Rolling Stones op mijn lijstje staan met hun nieuwe album Foreign Tongues. En ik had ook het liedje Mr. Charm eigenlijk klaarstaan van dat album, maar... Ja, Lucienne die vond dat ook een heel mooi nummer. Die hebben we net al gedraaid, dus die sla ik over. Maar ik kon kiezen uit de afgelopen 2 weken. Dus er komt nog heel veel nieuwe muziek voorbij. Maakt u zich daar geen zorgen over. Maar eerst gaan we nu snel door met de nieuwe top 3.
1: De top 3 van Rick het de Rocket op

Lekker hoor. Gewoon net zoals vorige week nog een keertje Rod Stewart met Hard Legs van het heerlijke album Footloose en Fancy Free. Gaan wij snel door met de nummer 2 van de top 3 van deze week. En dat is een nummer van Van Halen uit 1984. Toen kwam het...

zesde album uit. Net een ontzettend lastige titel, tenminste zo lijkt het. MCMLXXXIV, oftewel 1984 in Romeinse nummers. Dat was het voorlopig in die tijd laatste album. Net zanger David Lee Roth voordat hij werd vervangen voor Sammy Hagar. In 2012 zou hij weer terugkeren bij de groep. En het nummer wat klaar staat van Van Halen is deze, Drop Dead Legs.

Ja, lekker hoor, lekker. Deze van Van Halen, Drop Dead Legs, van het album 1984 uit 1984. Hoe kan ook anders. Zijn wij toegekomen aan de nummer 1 van de top 3 van deze week. Liedjes met benen, legs in de titel. En dat kan niks anders zijn dan dat nummer van ZZ Top uit 1983. Stond op het 8e album Eliminator. De groep die toen nog bestond uit het trio Billy Gibbs, Frank Beard en Dusty Hill. Inmiddels Dusty Hill helaas overleden, maar vervangen door Elwood Francis. Maar die is nog wel te horen op dit nummer. Was echt best wel een lekker nummer, ook vrij succesvol. Haalde onder andere de 35e positie in de Nederlandse top 40. En het won de MTV Award voor Best Group Video met dit nummer. Lex, de nummer 1 van deze week. ZZ Top.

0: Ja, ik denk een meer dan terechte nummer 1 in deze top 3. ZZ Top met Lex. Volgende week hebben we weer een nieuwe top 3. En Lucienne die kwam met een hele mooie suggestie. Liedjes met baby in de titel. En ik heb net eventjes gespeakt. En volgens mij hebben we die nog niet gehad. Dus we gaan volgende week lekker een top 3 doen. Liedjes met baby in de titel. Nu al zin in.
1: Het is maandagavond, muziekavond. Met Rikke de Rocket. Op Radio 794.
0: Gaan wij snel door met The Original. En dit keer gaan we daarvoor terug naar 1971. Toen kwam het vierde album van Led Zeppelin uit. Ja, het is vrij titelloos is dat album. Maar het staat bekend als Led Zeppelin 4. Want waarom zou je het moeilijker maken dan dat nodig is? Het nummer wat klaar staat werd geproduceerd door gitarist Jimmy Page. Dit is When the Levi Breaks.

Ja, dat was Led Zeppelin met When the Levee Breaks uit 1971. Maar voor het origineel moeten we heel ver terug in de tijd. We moeten namelijk naar 1929. Toen werd het uitgebracht via Columbia Records door Memphis Mini. Die schreef het samen met zanger Kansas Joe McCoy. En dat is die original van dit nummer. Helemaal terug naar 1929 terug. Dus voor When the Levee Breaks, Memphis Mini.

0: was de original van Wendell Levy Breaks van Memphis Mini. Samen met Kansas Joe McCoy uit 1929. En de versie die we beter kennen was uit 1971 van Led Zeppelin. Kijk naar de tijd, zie ik dat het al super laat is. En wij zijn toegekomen aan de First Time's Charm.
1: Radio 794. Rickert the Rocket.
0: Ja, sommigen hebben meteen succes met hun allereerste nummer. En dat is zeker het geval voor Nick Kershaw. Het debuutsingeltje van hem kwam uit in 1983. Was de eerste single van het debuutalbum Human Racing. Van de Britse zanger haalde hiermee de zesde positie in de Nederlandse top 40. Dit is I Won't Let the Sun Go Down on Me. De allereerste van Nick Kershaw.

0: Ja, dat was een goed begin van Nick Kershaw. I won't let the sun go down on me. Dat was zijn allereerste. Even kijken, waar zijn we gebleven? Ja, wij gaan snel door met de two-hit wonder.
1: Rick de Rocket Radio.
0: En dit keer in de hoofdrol. Afvlak als Seagulls brachten in 1982 hun zelfbenoemde debuutalbum uit van de groep rond de Britse zanger Mike Score. Hadden onder andere de eerste positie in Australië met dit nummer I Ran So Far Away.

Dat was Flock of Seagulls met hun grootste hit uit 1982. I Ram So Far Away. Nou, ze hebben zeker nog wel meer muziek gemaakt. Zo kwam in 1983 hun tweede album uit, genaamd Listen. Dat werd geproduceerd door Mike Howlett. En daarop staat wat mij betreft hun tweede hit. Dit is Flock of Seagulls met Nightmares.

0: dat was wat mij betreft de tweede hit voor vlak af Seagulls, Nightmares, naast hun grote hit I Ran So Far Away. Kijk naar de tijd, zie ik dat we echt heel erg weinig tijd over hebben. Dus ik denk nog één liedje, nieuwe muziek.
1: New music by Rickett Rocket Radio.
0: Ja, en dat liedje wat ik ga doen is dan van Anthrax. Kwam afgelopen weekend, maar het weekend daarvoor kwam dat uit. Want er komt een nieuw album aan. 12e album verschijnt op 18 september en gaat heten Circumspefessio. En een van de nummers die daarop staat, hebben ze nu alvast uitgebracht. Dat was ook meteen het allerlaatste nummer van de avond. Dus bij deze wens ik u ook alvast een hele fijne nacht. Ik zie u volgende week weer met een nieuwe Rickett Rocket Radio. Direct naar Muziek en Neer hier bij Radio 794. Ik wens u nog een hele fijne avond en ik luid u achter met Anthrax, The Edge of Perfection.

0: lekker drop.
1: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerden en Epe. Met nu het NOS-journaal van 10 uur.
2: Ron van Kamp met het NOS-journaal. Frankrijk beschuldigt Iran van intimidatie van twee medewerkers van de Franse ambassade in Teheran. Diplomaten zouden gisteravond zonder reden urenlang zijn vastgehouden en ondervraagd. Een van hen zou daarbij zijn mishandeld, meldt de Franse buitenlandminister Barrot. Hij noemt het incident een schending van de diplomatieke immuniteit van de medewerkers. Iran heeft volgens nog niet gereageerd. Diplomaten zouden in de komende uren terugkeren naar Frankrijk. Tegen een oud-politieagent uit Roermond is 3 jaar cel geëist, waarvan een half jaar voorwaardelijk. De man van 38 wordt verdacht van verkrachting van een vrouw van 28. Hij was na een festival met de vrouw mee naar huis gegaan voor een feestje. De man verklaart dat ze toen seks hebben gehad met wederzijdse instemming, maar de vrouw zegt dat ze onder invloed was van drugs en in haar slaap is verkracht. De man uit Roermond is inmiddels ontslagen bij de politie. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. De Hongaarse schaakgrootmeester Judit Polgár wil geen president van Hongarije worden. Dat maakte ze vandaag bekend, een dag nadat premier Péter Magyar had aangekondigd haar voor te dragen voor dat ambt. Polgár schrijft op Facebook dat ze vereerd is met het verzoek, maar de verantwoordelijkheid niet op zich wil nemen. Magyar had Polgár naar voren geschoven als tijdelijk staatshoofd totdat de nieuwe grondwet van kracht wordt. Magyar kwam in april aan de macht na een ruime verkiezingsoverwinning op de partij van Viktor Orbán, die 16 jaar regeerde. Het nationale elftal van Spanje is nog steeds bezig aan een bustour door het centrum van Madrid. Autoriteiten denken dat er zo'n 1 miljoen mensen op de huldiging af zijn gekomen. De spelers, die gisteren in de WK-finale met 1-0 wonnen van Argentinië, waren eerder te gast bij premier Sanchez en bij de koninklijke familie. Koning Felipe prees het doorzettingsvermogen van het team. Het weer, het is zonnig met een temperatuur van zo'n 18 graden. Vannacht koelt het af naar 12 graden. Morgen is het droog met in de ochtend veel zon. In de middag wisselen zon en wolken elkaar af. Temperaturen lopen uiteen van 20 graden aan de kust tot 24 in het oosten en het zuidoosten van het land. Dit was het NOS Journaal.

0: SymfoCity.
1: Goedenavond, welkom bij weer een kerstverse aflevering van SymfoCity. We gaan weer het beste draaien wat de progressieve en symfonische rock te bieden heeft deze avond. We hebben 2 uren volgestopt met hartstikke goede nummers. Nieuw en oud. En met een oud nummer openden we. In een 7/8e maatsoort nog wel Peter Gabriel, Salisbury Hill van zijn debuut solo album. En die is altijd wat ouder dan ik denk. Die komt al uit 1977. Je houdt het niet voor mogelijk. Dat is ook al 50 jaar geleden bijna. Volgend jaar kunnen we een feestje gaan vieren voor het debuut solo album van Peter Gabriel. Nog even een jaartje wachten. Wie weet komt er nog een speciale uitgave of zo. Ik kan me haast niet voorstellen van niet. We gaan meteen door met nieuw werk. Nieuw werk van de band Liminal Sky. Komt uit het Verenigd Koninkrijk. En ja, het begeeft zich een beetje op de grens tussen progressieve rock en heel toegankelijke postrock. Het heeft wat tragere secties erin zitten. Het bouwt altijd wel op naar iets groots. Maar er zit heel veel sfeer in. Denk een beetje aan Gazpacho qua sfeeropbouw, qua verhalen vertellen. En nou, dit is hun eerste album. All Tomorrow's Darkness heeft het als naam meegekregen. En als dit het debuutalbum is, dan ben ik echt heel erg benieuwd naar wat er nog meer komen gaat. Want ik vind het bijzonder goed. Het is uitgebracht onder het Charisma label. Dus mocht je het willen aanschaffen, dan kan dat op de welbekende plekken. Maar laten we eerst maar eens eventjes gaan luisteren. We gaan het nummer In Some Secret Universe draaien. En vervolgens Algebra of Unknowing.

Liminal Sky. Het album heet All Tomorrow's Darkness en is erg de moeite waard. Wij draaiden twee nummers, In Some Secret Universe en Algebra of Unknowing. Die hoorde je net als laatste. Een Britse band dus. En je hoort verschillende zangers op het album. Het zijn eigenlijk maar twee mannen die de vaste bezetting vormen. James Gomez Arellano en Daniel Knight. En ze zoeken verschillende gastmuzikanten voor de diverse nummers. Dus er zijn ook verschillende stemmen die je op het album hoort. Maar ze zijn allemaal goed gekozen bij de nummers. Een aanrader. Terug naar Nederland en iets terug in de tijd. 2003 spreken we over. En dat is het jaar waarin Amen, een Nederlandse band dus, het album Fully Dressed uitbrengt. In 1997 heeft deze band al iets van zich laten horen. Dat was The Day The Angels Cried. Dat heeft niet heel erg veel voet aan de grond gekregen. Maar met Fully Dressed kregen ze toch wel wat aandacht in de muziekpers. En misschien wel uit een wat onverwachte hoek, namelijk uit de proghoek. Het is niet per se een progband, maar ze gebruiken heel veel progressieve instrumenten. Ze gebruiken bijzondere maatsoorten af en toe. En Sharon den Adel, de zangeres van de band, die heeft een heel erg prettige stem voor wat bombastischer muziek. En die kan eigenlijk volgens mij gewoon elk genre zo'n beetje wel zingen. Want die heeft echt een ontzettend goede stem. Op Fully Dressed klinkt de band best wel... er zitten wat Pink Floyd-achtige trekjes in, maar daar lijkt het absoluut niet op verder hoor. Ze hebben een zingende zaag er opeens in verwerkt, Julian Pipes, mandolines. Het is best een beetje dwarsig geluid. Wij hebben er wel eens vaker wat van gedraaid hier bij SymphoCity. Het is een leuk album en het is tijd om het weer eens van de plank te trekken. We draaien het nummer Down van Amen.

0: Amen. Je hoorde het nummer Down van het album Fully Dressed. Ik noemde net Sharon van Den Adel. Die zong inderdaad niet op dit nummer, wel op het andere nummer dat ik uiteindelijk niet geprogrammeerd heb voor deze uitzending. Die hou je dan wel een keer te goed. Mocht je de cd zelf in huis hebben, dat zijn de nummers Waltz en Time. Mocht je haar nog even willen horen vanavond, doe dat dan vooral na Symfo City. We hebben nog genoeg mooi werk te bespreken namelijk. Wie je wel hoorde was overigens Twan van der Meijden. Hij deed de zang op dit nummer en overigens op de rest van het album ook. Leuke band, Amen. Ze zijn niet meer actief. Hun website doet het nog wel, grappig genoeg. Dat zou je niet verwachten bij een band die in 2003 hun laatste teken van leven heeft gegeven. Maar nou ja, blijkbaar willen ze het archief nog in ere houden. Tijd voor wat nieuws weer. We gaan naar Canada toe, alwaar Otsuka Chiba hun thuisbasis hebben. Ja, dat is een beetje een vreemde naam. Het is misschien ook een wat vreemde band. Het is niet direct onder de prog in te delen. Het is in ieder geval experimenteel, dus in die zin zeker progressief. Maar verwacht niet neo-prog waar je gewoon voor achterover kan leunen. Je moet hier even iets meer moeite voor doen. Het zit wat meer in het hoekje van de krautrock misschien. Het is af en toe wat meer op de synthesizers, maar het is ook weer geen kraftwerk hoor. Maar er zitten zeker repetitieve stukjes in. We gaan naar het meest interessante nummer van de cd. Ik denk voor de meeste Symfo-fans ook het meest toegankelijk en het leukste om naar te luisteren. En wat meer in de stijl van nou ja, wat je verwacht bij progressieve rock. Dat heet Locked and Array. Dat is ook het laatste nummer van deze cd. De cd overigens, die hebben ze naar zichzelf genoemd. Otsuka Chiba. Nieuwe band, luister maar eens.
1: Nieuw in Symfo City.

Zo, eventjes wat tot rust komen met Atsuko Chiba. Het kwam van hun debuut-cd Atsuko Chiba. Die hebben ze dit jaar uitgebracht, 2026 dus. Een beetje experimentele muziek, af en toe wat repetitief. Maar dit nummer, nou, denk ik, spreekt heel veel symfo-liefhebbers nog wel aan. Locked and Array heet het. En het is een Canadese band. Leuk om een keer weer wat uit dat land te draaien. We steken de plas weer terug over naar het Verenigd Koninkrijk, alwaar de band Pearson ook bekend is geworden. Frontvrouw van Pearson heet Rosalie Cunningham. En ja, waar Pearson misschien niet heel hard is doorgebroken bij het grotere publiek, kunnen we dat van Rosalie Cunningham niet zeggen. Die timmert namelijk behoorlijk aan de weg. Toen Pearson in 2017 volgens mij ophield te bestaan, is zij solo gegaan. En sindsdien heeft ze 3 albums uitgebracht die eigenlijk stuk voor stuk in de pers heel erg hoog scoorden. Dat is leuk. Minder leuk is dat we hier bij Symfo City eigenlijk zelden iets van haar hebben gedraaid. Sterker nog, in de afgelopen jaren maar 5 nummers. Nou, dan mogen we wel weer een keer aan zo iemand wat aandacht besteden. Het debuutalbum, Rosalie Cunningham genoemd, in 2019 uitgebracht, is denk ik wel het beste dat ze tot nu toe heeft gemaakt. Dat is ook knap, hè, dat je debuut-cd gewoon tot nu toe het hoogst gewaardeerde is in de pers. En er staat ook een hele mooie epic op, A Yarn from the Wheel. Daarmee sluit ze het album af. Wij sluiten daar Symfo City zeker nog niet mee af. Dus blijf lekker luisteren. We gaan wel na Rosalie Cunningham nog even een stukje van Supertramp horen. En daarna gaan we naar het nieuws om vervolgens volgend uur weer terug te zijn. Tot volgend uur bij Symfo City.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 11 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS-journaal. Frankrijk beschuldigt Iran van intimidatie van twee medewerkers van de Franse ambassade in Teheran. Diplomaten zouden gisteravond zonder reden urenlang zijn vastgehouden en ondervraagd. Een van hen zou daarbij zijn mishandeld, meldt de Franse buitenlandminister Barrot. Hij noemt het incident een schending van de diplomatieke immuniteit van de medewerkers. Iran heeft volgens nog niet gereageerd. De diplomaten zouden in de komende uren terugkeren naar Frankrijk. De douaniers die in april werden aangehouden op verdenking van het stelen van informatie uit de computersystemen van een werkgever mogen hun strafzaak in vrijheid afwachten. Dat heeft de rechtbank bepaald. Het gaat om twee douaniers van 26 en 45 uit Rotterdam en een van 41 uit Capelle aan de IJssel. Douaniers worden ervan verdacht dat ze zich hebben laten omkopen, dat ze hun ambtsgeheim hebben geschonden, computervredebreuk hebben gepleegd en de invoer van cocaïne hebben voorbereid. Twee van hen worden ook vervolgd voor witwassen. De Hongaarse schaakgrootmeester Judit Polgár wil geen president van Hongarije worden. Dat maakte ze vandaag bekend, een dag nadat premier Péter Magyar had aangekondigd haar voor te dragen voor het ambt. Polgár schrijft op Facebook dat ze vereerd is met het verzoek, maar de verantwoordelijkheid niet op zich wil nemen. Magyar had haar naar voren geschoven als tijdelijk staatshoofd totdat de nieuwe grondwet van kracht wordt. Magyar kwam in april aan de macht na een ruime verkiezingsoverwinning op de partij van Viktor Orbán, die 16 jaar regeerde. Na een rondrit per bus door het centrum van Madrid is het nationale elftal van Spanje aangekomen bij het erepodium voor de huldiging. Spaanse sportkrant Marca schrijft dat er bijna 2 miljoen mensen op de been zijn om het spektakel bij te wonen. De spelers, die gisteren in de WK-finale met 1-0 wonnen van Argentinië, waren eerder te gast bij premier Sanchez en bij de koninklijke familie. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen is het droog met in de ochtend veel zon. In de middag wisselen zon en wolken elkaar af. Temperaturen lopen uiteen van 20 graden aan de kust tot 24 in het oosten en het zuidoosten van het land. Dit was het NOS Journaal.

0: SymphoCity.
1: Goedenavond, welkom bij alweer het tweede uur van deze uitzending SymphoCity. Aan het einde van het eerste uur kon je nog een heel klein stukje horen van Supertramp, Hide in Your Shell. Dat was een mooie klassieker uit de jaren 70. En daar openden we ook weer dit tweede uur mee met zo'n mooie klassieker. Namelijk van Gentle Giant. Nou, dat kon je ook wel horen, hè, dat die van een tijdje geleden komt. Gedateerd zou ik het niet durven noemen. Het is wel absoluut op en top jaren 70. The Advent of Panurge van het album Octopus komt ook uit 1972. Dus geef die mensen eens ongelijk, hè. Hartstikke mooi om zo'n oudere track weer eens een keer te horen. We gaan van de oude klassieke prog naar de nieuwere neo-prog van Marillion. Nou, dat zijn toch wel een beetje de uitvinders van dat genre, durf ik te zeggen. En met Steve Hogarth, ja, het is misschien een wat andere band geworden, maar ze blijven in datzelfde genre actief. En een van de meest... Nou, ik denk toch wel bekende, een van de beste misschien ook wel. En een van de meer polariserende albums van Marillion, dat is Marbles. Tegelijkertijd wordt het heel erg goed beoordeeld door iedereen. Tegelijkertijd is er ook CD1 en CD2. Ja, welke is nou beter? Is het nou echt het beste album van Marillion? Heeft Steve Hogarth niet de band om zeep geholpen? Was het niet te poppy? Was het nou wel zo'n goed idee om met die Invisible Man te beginnen? Nou, laten we eens even rustig aandoen. Ja, natuurlijk was dat een goed idee. Het is gewoon een hartstikke goed nummer. Een goede opener van een heel goed album. En ze hebben gewoon 100 minuten aan hartstikke goede neoprog op plaat gezet. Nou, doe dat ze maar eens na. Wij gaan gewoon eens luisteren naar die opener. Die Invisible Man van Marillion van het album Marbles.

ja, als zo een album begint, dan kan het toch alleen maar goed vervolg krijgen. Nou, en zo is het ook, hè. Marbles, een van de beste Marillion albums. Een van de langste ook trouwens, een dubbelaar, hè. The Invisible Man hoorde je. 13 minuten schoon aan de haak van Marillion. Steve Hogarth en Steve Rothery gooien even alle registers open op het einde. Nou, als dat geen genieten is, tijd voor wat nieuws. Tijd voor de Pineapple Thief. Ze komen met een nieuw album. En we weten nog niet precies wanneer. We weten ook nog niet hoe die gaat heten. We weten wel dat er al een single is. En we weten ook hoe die gaat heten. Die heet namelijk Hold the Ashes. Bruce Sword, John Sykes, Steve Kitch en Gavin Harrison. Die zitten nog steeds in de band. En nou ja, dit is een voorbode. Een voorteken voor een nieuw album. Hun vorige album, dat heet Nothing But The Truth. En komt ook alweer uit 2021. Dus in dat opzicht, ja, het mag ook wel weer eens een keer misschien wat nieuws. We vinden het nooit erg als de Pineapple Thief met iets nieuws komt. We gaan er eens naar luisteren. Hold the Ashes.

The Pineapple Thief, hun nieuwe single Hold the Ashes, is echt heel recent uitgekomen, begin juni. Het is een voorbode voor een nieuw album, dat moet nog aangekondigd worden. We houden het dus in spanning in de gaten en wellicht, nou allicht, dat er nog wel een nieuwe single uitkomt voordat het zover is. Dus nou, daar verheugen we ons natuurlijk al op. Helles is een Zweedse band, je schrijft het dus ook met H-A met puntjes L-L-A-S. Die, nou ja, hun inspiratie halen uit de jaren 70, prog, beetje hard rock ook. En zeker een progressief geluid laten horen. Hun nieuwste album, dat heet Panorama. En daar hebben ze ook een flinke epic op staan van 21,5 minuut. Above the Continuum. Ze laten daarin een behoorlijk psychedelisch geluid horen. Ik lees zelfs ergens dat er een stukje Italo-disco in voorkomt voordat ze weer teruggaan naar de hard rock. Nou, als je dat niet progressief noemt, dan weet ik het ook niet meer. In elk geval een album dat inspiratie haalt uit de hardrock uit de jaren 70. Een band die dat ook graag doet. Een band die inmiddels aan zijn vierde album toe is. Een album Isle of Wisdom uit 2022 was ook al erg goed ontvangen. En datzelfde geldt hier voor Panorama. We gaan een nummertje draaien van dit nieuwe album, Face of an Angel.

Nou, je kunt toch bijna niet stil blijven zitten op deze sympathieke Zweden uit Jönköping. Je hoorde Face of an Angel van hun nieuwe album Panorama. Nou, je zou ook Horse with No Name een beetje erbij kunnen denken, dachten we hier in de studio. Erg leuk om naar te luisteren, erg leuk om lekker op mee te bewegen. En een album dat bovendien meer te bieden heeft dan alleen dit hoor. Ze hebben dus ook een grote epic erop staan van 21,5 minuut. Een nieuwe album Panorama. Zeker even de moeite waard om te luisteren. Hellas. Dan weer even wat terug in de tijd, 2005. Ocean Size bracht toen hun album Everyone Into Position uit. Haalt een beetje de inspiratie bij het steviger werk van Porcupine Tree. Misschien dat je ook nog wel een beetje Tool erin zou kunnen herkennen als je daar naar op zoek bent. Maar bovenal gewoon ontzettend getalenteerde muzikanten van deze band uit het Verenigd Koninkrijk. We gaan luisteren naar nummer Music for a Nurse van Ocean Size.

0: Ocean Size, Music for a Nurse, komt van het album Everyone Into Position uit 2005. Mooi. Helemaal niet zo stevig hoor. Het hele album is ook goed te doen. Laat je zeker niet afschrikken door vergelijkingen met sommige wat stevigere bands. In oktober is het tijd voor het jaarlijkse Prog Power Europe Festival. Dat wordt jaarlijks georganiseerd. Dit jaar 2, 3 en 4 oktober. En ze hebben een line-up om je metalen vingers bij af te likken, zullen we maar zeggen. Einar Solberg hebben ze weten te strikken. Esoterica. Welke andere bands ken je misschien nog? Prehistoric Animal Rendezvous Point zegt je misschien ook wel iets. De Deer Hunter uit de Verenigde Staten komen deze kant op. En ook The Reticent staat op het festival Prog Power Europe. Volgens mij zijn er ook nog kaarten. Mocht je nog naar Baarlo willen gaan, dan kan dat dus wellicht wel. Zeker even kijken op de website dan van Prog Power Europe. Maar om alvast eventjes een beetje in de sfeer te komen. Het duurt nog 3 maanden, maar goed, dat mag de pret niet drukken. Gaan we een keer weer luisteren naar muziek van The Reticent. Dat is dus wel wat steviger, maar we hebben een nummer uitgekozen waar je niet van omvergeblazen wordt. Het is zeker prog metal, maar nou, ik denk dat menig Symfo-fan hier nog wel mee uit de voeten kan. Het album waar we wat van gaan draaien, dat is Die Oubliette. Dat komt uit 2020. Dat is niet hun nieuwste album, want in 2025 hebben ze Please uitgebracht. Ik weet niet of we daar al een keer wat van hebben gedraaid. Zo niet, dan wordt het daar ook een keer tijd voor. Dan programmeren we dat zeker voor een volgende uitzending. Voor nu gaan we eventjes naar hun voorlaatste album kijken. En dan draaien we Stage 4, The Dream.
1: There must be, going through his mind, why me? And I too have felt frustrated and angry and asked, why us? What have we done to deserve this? But then again, if you're looking for fairness in the world, there just isn't any. You have to take whatever's lobbed at you.

0: The Reticent, Stage 4, The Dream, hoorde je van het album Die Oubliette. Een oubliette is een gat in de grond waar men in de middeleeuwen mensen in stopte. Af en toe misschien een keer wat eten naar binnen gooide. Oublier betekent wel vergeten in het Frans. Nou ja, het idee was dat degene die in de oubliette zat vergeten zou worden. En die manier diep weggestopt nooit meer teruggevonden zou zijn. Nou, daar gaat dit album ook over. Het gaat namelijk over de 7 stadia van Alzheimer. Het is geen lichte kost dus van The Reticent. Maar wel fraaie kost voor liefhebbers van de iets stevigere symfomuziek. We zijn ook aan het einde gekomen van 2 uur Symfo City. 2 uur die we bomvol hadden zitten met hartstikke mooie symfo en prog. We draaiden nieuw werk van Liminal Sky van Atsuko Chiba, The Pineapple Thief en Hellas. Luister het nog een keer terug op symfocity.nl. Daar kun je ook de playlist terugvinden voor als je een keer een nieuw nummer eventjes wilt zien hoe dat ook alweer heette. We hebben nog 1 nummer te draaien. Dat wordt van Queen's Ridge. Deze band mag je zien als een van de grondleggers van het prog metal genre. In 1980 al begonnen. In 1984 hun eerste album. En wij gaan iets van Operation Mindcrime uit 1988 draaien. Hartstikke mooi, die mission. Tot volgende week bij SymfoCity.
1: Bless me, Father, for I have sinned.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 12 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. Frankrijk beschuldigt Iran van intimidatie van twee medewerkers van de Franse ambassade in Teheran. De diplomaten zouden gisteravond zonder reden urenlang zijn vastgehouden en ondervraagd. Een van hen zou daarbij zijn mishandeld, meldt de Franse buitenlandminister Barrot. Hij noemt het incident een schending van de diplomatieke immuniteit van de medewerkers. Iran heeft volgens nog niet gereageerd. De diplomaten zouden in de komende uren terugkeren naar Frankrijk. In de Amerikaanse staat Ohio zijn 5 mensen verdronken. Ze waren met een groep bij een rivier om te zwemmen en te vissen, toen 1 zwemmer in de problemen raakte. Daarna gingen anderen het water in om te helpen, maar ook zij kwamen in moeilijkheden. Hulpdiensten hebben lichamen geborgen van 2 vrouwen en 3 mannen. Er waren ook 2 jonge kinderen bij de groep. Zij zijn ondergebracht bij jeugdzorg. De Hongaarse schaakgrootmeester Judit Polgár wil geen president van Hongarije worden. Dat maakte ze bekend een dag nadat premier Péter Magyar had aangekondigd haar voor te dragen voor het ambt. Polgár schrijft op Facebook dat ze vereerd is met het verzoek, maar de verantwoordelijkheid niet op zich wil nemen. In Madrid is de huldiging van de Spaanse nationale voetbalploeg afgelopen. Op een groot podium werden de spelers en de staf van Spanje toegejuicht en toegezongen na een lange rit door de stad met een bus. De bondscoach bedankte iedereen voor de steun en hun aanwezigheid bij de huldiging. De Spaanse sportkrant Marca schrijft dat er 2 miljoen mensen op de been waren. De spelers, die gisteren in de WK-finale met 1-0 wonnen van Argentinië, waren eerder te gast bij premier Sanchez en bij de koninklijke familie. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen is het droog, met in de ochtend veel zon. In de middag wisselen zon en wolken elkaar af. Temperaturen lopen uiteen van 20 graden aan de kust tot 24 in het zuidoosten van het land. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 1 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. De nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk, Andy Burnham, heeft een drukke eerste dag achter de rug. Hij werd maandag beëdigd door koning Charles en gaf daarna een toespraak over zijn plannen. Hij benoemde een aantal ministers. Ook belde hij met de Amerikaanse president Trump. Daarbij kwam onder meer de situatie in het Midden-Oosten ter sprake. Premier Burnham sprak ook met voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie. Hij sprak af om later dit jaar een top te houden met EU-landen. Twee medewerkers van de Franse ambassade in Teheran zijn gisteravond urenlang vastgehouden en ondervraagd. Een van hen zou daarbij zijn mishandeld, zegt de Franse minister van Buitenlandse Zaken. Hij noemt het een schending van de diplomatieke immuniteit van de medewerkers. Iran heeft vooralsnog niet gereageerd. In de Amerikaanse staat Ohio zijn 5 mensen verdronken. Ze waren met een groep bij een rivier om te zwemmen en te vissen toen 1 zwemmer in de problemen raakte. Daarna gingen anderen het water in om te helpen, maar ook zij kwamen in moeilijkheden. Hulpdiensten hebben lichamen geborgen van 2 vrouwen en 3 mannen. Er waren ook 2 jonge kinderen bij de groep. Zij zijn ondergebracht bij jeugdzorg. In Madrid is de Spaanse nationale voetbalploeg gehuldigd. Na een lange busrit door de stad werden de spelers en de staf van Spanje toegejuicht en toegezongen op een groot podium. De bondscoach bedankte iedereen voor de aanwezigheid en voor de steun tijdens het WK. De Spaanse sportkrant Marca schrijft dat er 2 miljoen mensen op de been waren. De spelers, die zondag in de WK-finale met 1-0 wonnen van Argentinië, waren eerder op de dag te gast bij premier Sanchez en bij de Spaanse koninklijke familie. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen is het droog met in de ochtend veel zon. In de middag wat meer bewolking. De temperaturen lopen uiteen van 20 graden aan de kust tot 24 in het oosten en zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 2 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. De nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk, Andy Burnham, heeft op zijn eerste dag gebeld met de Amerikaanse president Trump. Daarbij kwam onder meer de situatie in het Midden-Oosten ter sprake. Burnham werd maandag beëdigd door koning Charles en gaf daarna een toespraak over zijn plannen. Hij benoemde ook al enkele ministers voor in zijn nieuwe regering. Premier Burnham sprak ook met voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie. Hij sprak af om later dit jaar een top te houden met EU-landen. Het OM heeft 3 jaar cel geëist, waarvan een half jaar voorwaardelijk, tegen een ex-politieagent van 38 uit Roermond. Hij wordt ervan verdacht een vrouw van 28 te hebben verkracht. Na een festival was de agent met haar mee naar huis gegaan. De man zegt dat ze daar met wederzijdse instemming seks hadden. De vrouw zegt dat ze onder invloed van drugs is verkracht. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. De Hongaarse schaakgrootmeester Judith Polgár wil geen president van Hongarije worden. Dat maakte ze bekend een dag nadat premier Péter Magyar had aangekondigd haar voor te dragen voor het ambt. Polgár schrijft op Facebook dat ze vereerd is met het verzoek, maar de verantwoordelijkheid niet op zich wil nemen. In Madrid is de Spaanse nationale voetbalploeg gehuldigd. Na een lange busrit door de stad werden de spelers en de staf van Spanje toegejuicht en toegezongen op een groot podium. De bondscoach bedankte iedereen voor de aanwezigheid en voor de steun tijdens het WK. De Spaanse sportkrant Marca schrijft dat er 2 miljoen mensen op de been waren voor de huldiging. De spelers, die zondag in de WK-finale met 1-0 wonnen van Argentinië, waren eerder op de dag te gast bij premier Sanchez en bij de Spaanse koninklijke familie. Het weer, het is grotendeels helder en het koelt af naar een graad of 12. De komende dag is het droog met in de ochtend veel zon, in de middag wat meer bewolking. Het wordt zo'n 20 graden aan de kust tot 24 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.